Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlens.com.

0: voor elkaar. Het vliegveld van Palm Beach in Florida draagt nu ook zijn naam. Het bord is gisteren onthuld en zijn privévliegtuig, de Trump Force One, is er geland om dat te vieren. De belangrijkste toegangsweg naar het vliegveld is ook naar president Trump vernoemd en zijn landgoed ligt er heel dichtbij. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Kink.

0: termijn van 3 dagen zou nog beter zijn. Daarnaast wil het postbedrijf een flink aantal brievenbussen weghalen. Ze vinden de regels in de postwet te streng en niet meer van deze tijd. Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa, heeft de Wageningen Universiteit uitgezocht. Bij ons doodt 1 wolf gemiddeld meer dan 25 dieren, veel meer dan in andere landen. Daarom wil Nederland graag de Duitse aanpak hebben om problemen te voorkomen. Daar mag de wolf worden afgeschoten in het jachtseizoen. Het aantal doden door de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen naar 12. De meeste mensen werden gegrepen door de vlammen toen ze met hun auto probeerden te vluchten. Een dorpje in het rampgebied moest zelfs helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door het vuur. En in een Duits plaatsje vlakbij Frankfurt heeft een man zijn eigen moeder vermoord door haar in brand te steken. De twee hadden ruzie. De vrouw overleed vrijwel meteen. De 103-jarige oma van de man was er ook bij. Zij raakte zwaar gewond. De man probeerde na de moord nog te vluchten, maar hij werd na een klopjacht opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. King.

0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Niet alleen in Nederlandse steden was het onrustig na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. In Londen liep het uit op rellen en raakte zeker één politieagent gewond. De oproerpolitie moest in actie komen om de rust terug te brengen. In Antwerpen werd de politie bekogeld met vuurwerk en werden 7 mensen aangehouden. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer en dat komt door extreme hitte, schrijft het AD. Normaal is de winter de drukste periode. Maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in veel ziekenhuizen bijna net zo druk. En daar zijn ze niet op voorbereid. Die extra drukte werd bij ziekenhuizen in het hele land gezien. Japan zet zich schrap voor tyfoon Bavi. Die wordt gezien als de meest vernietigende tyfoon in jaren. Vooral eilanden in het zuidwesten van Japan lopen gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten zijn geschrapt vandaag en morgen. Taiwan krijgt ook met de storm te maken, maar krijgt niet de volle laag. En op een snelweg in de buurt van Dortmund is een vrachtwagen meer dan 100 kratten bier verloren gisteren. Volgens Duitse media ging het mis nadat de vrachtwagen tegen de vangrail botste. De chauffeur raakte niet gewond, maar moest voor de zekerheid naar het ziekenhuis. Het opruimen van de kapotte flessen bier duurde bijna de halve dag. Het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
0: Kink. DAB+. Kink.

0: deze tijd, vinden ze. Vanaf maandag mag PostNL er 2 dagen over doen om de post te bezorgen. Maar 3 dagen zou nog beter zijn, vinden ze. Om de kosten nog verder omlaag te brengen, wil PostNL ook minder brievenbussen op straat hebben. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen overleden door een bosbrand. De meesten probeerden weg te vluchten met de auto, maar werden ingesloten door het vuur. Een dorpje in het rampgebied moest zelf helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door de vlammen. Er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens de Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden, 30 in het zuiden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
2: Het is bijna weekend, het is bijna weekend, weekend, weekend. Michiel, het is bijna weekend, weekend, het is bijna weekend. Weekend! Bijna!

0: 6 uur geweest, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
0: Met de non-nonsense ochtendshow van de Nederlandse Radio. 1 uurtje Kinkstart. Zometeen om 7 uur gaat de Kink album top 1000 verder. Dag nummer 5. En vandaag, vrijdag 10 juli, is het bijna weekend voor mensen die nog geen schoolvakantie vieren. Laatste schooldag voor regio... Wacht, dat weet ik. Moment. Voor regio... Noord is al begonnen, dat weet ik. Daar zitten wij in. Vandaag is het de laatste schooldag voor regio Zuid. Regio Midden sluit het laatst aan. Oké. Dus regio Zuid vandaag voor de laatste school. En 10 juli, het is de verjaardag van mijn jongste, het allerbelangrijkste. Lieve Nathan, die ligt nog te slapen hoor, maak je geen zorgen. Vandaag 16 jaar oud, dat gaan we vieren. Van harte lieverd. Love you to death. Het is vandaag een zonnige, droge en warme tot zeer warme dag. In het noorden begint de dag met wat bewolking, maar die verdwijnt al snel. Daarna is heel veel zon. Temperatuur 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.

Zij komt naar Pukkelpop en naar Lowlands. Violet Grohl. Ja, ja, ja, de dochter van. Ja, absoluut. Maar op eigen benen een waanzinnig album afgeleverd. Staat. Het staat in de Kink Album Top 1000. Ik wil zeggen stond, omdat we het al hebben gedraaid. Het staat namelijk nog niet heel hoog. Het staat op 999. Maar goed, voor een album dat nog maar een paar weken uit is. Lekker bezig, mate. The only way is up. Ja, toch? En het is altijd nog hoger dan Come Bad Rock van The Clash. Die staat op 1000. Nou ja, je kunt het slechter. Ik heb nog geen album uitgebracht dat het beter doet in de album top 1000 dan The Clash. Ik heb nog geen album uitgebracht. Dat verschilt niet zo voor. Ik heb wel twee. Ik heb één? Was nou één? Ik heb twee singles uitgebracht. Waar ik in beide gevallen niet aan herinnerd wil worden. Allebei uit de hand gelopen radiograpjes. Zoek ze maar niet op. Eentje staat al niet eens meer online trouwens ook. Zo slecht was die. Terwijl dat toch de betere was van de twee. Dwaal ik af? Enigszins. Goedemorgen. Zometeen om 7 uur gaat de Kink Album Top 1000 vrolijk verder waar die gisteren is opgehouden. Maar tot die tijd gewoon andere fijne muziek. Zometeen Leap bijvoorbeeld in Sinkin, Feelin, ook Green Day, American Idiot. En dit zijn de lachenbekjes van de Smiths.

0: Same Feeling van Leap. Ik zag dat ze nog maar een kaartje of 50 over hebben voor hun show die ze in november in de Melkweg spelen. Dus dat gaat wel uitverkopen. En daar wil je wel bij zijn. Want het was erg leuk op zowel Vestrock als Pinkpop heb ik ze gezien. Wat een fijne band. Leap Sinking Feeling bij Kink. Waar je zo meteen nog Audioslave, Florence and the Machine en Beck te horen krijgt. Kink.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.

0: retour.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000.

0: Daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
6: 6:30. Kink. ANP Headlines.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Na de uitschakeling van Marokko op het WK is het in een paar grote steden onrustig geweest. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moest de ME uitrukken. Teleurgestelde fans bekogelden de politie. Door extreme hitte is het in de zomer veel drukker in ziekenhuizen dan vroeger, meldt het AD. In Eindhoven verdubbelde de instroom van kwetsbare patiënten. Een ander ziekenhuis zette extra personeel stand-by. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen omgekomen door bosbranden. De meeste probeerden met een auto te ontsnappen aan het vuur, melden Spaanse media. Een brandweerman raakte gewond. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. De grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Het wordt 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt al langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude ben je 5 minuten extra kwijt. En er is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Prins Alexander levert dat 5 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is dicht.

0: Veenstra.
1: Be Yourself, Audioslave. Mooi advies hoor je zo meteen naar Back and Loser.
2: Kink. Het is bijna weekend, het is bijna weekend, weekend, weekend. Michiel, het is bijna weekend, weekend, het is bijna weekend, weekend. Bijna.

En zo is het. Wijze les. Jezelf zijn is de beste manier om het leven te doorlopen. Be yourself van Audiosleep. Goedemorgen. Het is een zonnige vrijdag. In het noordoosten kan de dag beginnen met een wolken. En misschien ook wat mist zelfs. Wordt 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Ook in het rest van het weekend veel zon. Iets meer bewolking in het noorden. En nog weer wat warmer. Trouwens, over die mist krijg ik een bericht. In de Achterhoek ook mist, liet Marjan weten. Het is Kikkeltje met de Rock Radio. Met zometeen The Neck, Oasis. En nu...

like it though. It's just rock and roll, but we like it and didn't want to live without it. Oasis, een rock and roll star. Valt heel lekker bij Lenny, die laat weten, met de King Cap. Oh, knallen van weekend in met Oasis. Ik kan niet wachten tot ze die 27 tour aankondigen. Zo, dat lijkt me ook een fijn vooruitzicht. Ja. 4 voor 7, bijna tijd voor dag 5 van de Kink Album Top 1000. Zijn gebleven bij nummer 644. My Chemical Romance hoor je zometeen 2 tracks van na het nieuws van 7 uur. Tot die tijd, nagelnieuwe muziek. Dit is Pom uit Nederland. En High.

0: Wij hebben in Nederland de gevaarlijkste wolven van heel Europa. Ja joh. Frans van der Beek heeft zo meteen de details erover in de ANP-bulletin van 7 uur. We staan weer ergens bovenaan in een lijstje met Nederland. Hey, gefeliciteerd. Daarna dus dag 5 van de Kink Album Top 1000. Ik heb albums voor je van Queen's Pleasure, The Verve Pipe en My Chemical Romance.
1: Kink. Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan boti?
2: Social deal. Deals die je niet mag missen.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In een paar grote steden is het onrustig geweest na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. De ME moest in actie komen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Teleurgestelde fans gooiden bijvoorbeeld flesjes en vuurwerk naar de politie. In het buitenland ging het ook mis. In Londen raakte een politieman gewond. Ziekenhuizen maken zich zorgen over de drukte tijdens extreme hitte. Het AD schrijft dat in een ziekenhuis in Eindhoven bijna twee keer zoveel kwetsbare patiënten werden opgenomen dan normaal. Het was bijna net zo druk als in de winter, bijvoorbeeld door griep. Een ziekenhuis in Delft hield extra personeel achter de hand. De wolven die hier rondlopen zijn gevaarlijker dan hun soortgenoten in de rest van Europa, dat schrijft de Telegraaf. Onderzoekers hebben gekeken hoeveel dieren een wolf gemiddeld doodt en de Nederlandse staat bovenaan met gemiddeld 25 slachtoffers. Een reden kan zijn dat hier veel vee dicht op elkaar staat. Zeker 12 mensen zijn omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Lokale media schrijven dat het vooral mensen zijn die in hun auto probeerden te ontsnappen aan het vuur. Een brandweerman raakte zwaar gewond. Het evacueren van een plaatsje ging moeilijk omdat een van de belangrijkste wegen dicht was om een bosbrand. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden, 30 in het zuiden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de Keteltunnel 5 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. Dat komt door de werkzaamheden op de A20.
2: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, Album Top 1000.
3: Dag 5 van de Album Top 1000, goedemorgen. Ik neem je als eerste mee naar een album dat uitkomt in 2010... maar een verhaal beschrijft dat zich afspeelt in 2019. We volgen The Killjoys, een groep rebellen die het opneemt tegen het kwaadaardige bedrijf Better Living Industries. De Killjoys worden opgejaagd door de zogenaamde Draculoids en andere huurmoordenaars van het bedrijf. En dat spannend verhaal is te beluisteren op het vierde studioalbum van My Chemical Romance, Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. Staat in de Kink Album Top 1000 op 644. En die klinkt als volgt.
2: Michiel Veenstra. Kink.
4: Nummer 644.

0: Stranger Days. Van My Chemical Romance in de Kink Album Top 1000.
1: Kink Album Top 1000.
0: Hey! 11 minuten over 7. Goedemorgen, Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra, Veenstra.
4: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Aftellen van de 1000 beste albums ooit gemaakt door jouzelf uitgekozen. En we zijn inmiddels aangeland bij nummer 643. Ja, lekker handig, joh. We hadden en The Verve en ook The Verve Pipe. Hoe haal je die uit elkaar? Ze kwamen namelijk in hetzelfde jaar met een hele grote hit. The Verve had Bittersweet Symphony en The Verve Pipe, toch echt een andere band, de een Brits, de ander Amerikaans, kwam met hun hit Freshman. Maar The Verve Pipe is toch echt een andere band, komen dus uit Amerika en brachten in 1996 hun album Villains uit. Met daarop, zeker in Amerika, twee grote hits. Photograph, die je zo meteen hoort. En deze dus, die ook in Nederland wat deed. En eigenlijk een soort van one-hit wonder werd. En toch brengt dit album nog meer met zich mee. Want, zoals gezegd, op 643...

0: kippenvel bij Raymond. Die stuurt, ik heb Freshman destijds in de auto gehoord. Ben linea recta naar de Free Record Stop gegaan. En heb het allemaal gekocht. Nog steeds een van mijn favorieten. Villains van The Verve Pipe.
1: King Album Top 1000.
0: En dan de zwanenzang van een Nederlandse band. Zij brachten begin dit jaar hun derde album uit. Na twee Britpop klinkende albums ineens een wat nieuwer, meer boze toon eigenlijk had. Collega Jim die heeft zich hard gemaakt voor een notering voor dit album in de lijst. Want ze maakten namelijk een paar weken geleden bekend dat ze ermee stoppen. In het najaar volgt er nog een tour en dan valt het doek voor Queen's Pleasure. De Nederlandse band waar we zo ontzettend veel hebben van gedraaid bij Kink. Ze kwamen in het begin 2020 volgens mij op. De hele periode dat Kink bestaat, heeft deze band ook bestaan. We zijn altijd gek op ze geweest. En nu houdt het dus op. Maar goed, wat ik zei, Jim heeft zich vervolgens hard gemaakt voor stem op dit album. Gun ze een plek in de Kink Album Top 1000 met succes. Stunt Double, het derde en, zoals we nu dus weten, laatste album van Queen's Pleasure, staat op
2: nummer 642.
3: Mia lieve.

0: de Kink album top 1000. Die is ook vanavond weer tot 9 uur te beluisteren. Daarna vanavond tussen 9 en middernacht 3 uur lang het beste van Rock Werchter van vorig weekend. Dus vanavond, als je lekker lang buiten zit, radio aan en geniet van echt de beste live opnames van Rock Werchter 2026. 3 uur lang op je radio vanavond tussen 9 en middernacht. Zometeen in de Kink album top 1000 onder andere nog Pennywise, Entwine, ken je die nog? En het tweede album van Tori Amos.
1: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
7: 19:30. Kink. AMT Headlines.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In een paar grote steden moest de ME in actie komen na het verlies van Marokko op het WK voetbal. In Rotterdam, Amsterdam en Utrecht zorgden Marokkaanse fans voor onrust. In Amsterdam werden 8 mensen opgepakt. De wolven die in ons land rondlopen maken meer slachtoffers dan wolven in andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 dieren. Ziekenhuizen vergelijken de drukte tijdens de hittegolf met die in de winter. Dan speelt griep een grote rol. Het AD schrijft dat de instroom van nieuwe patiënten in Eindhoven bijna verdubbelde vergeleken met normaal. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. De grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Het wordt 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden.
9: King

0: Kink, album top 1000.
1: Met het tweede album van Tori Amos, Under the Pink, op 641.
2: Nummer 641.

kippenvel bij Klaas. Tori Amos stuurt hij zojuist met de kingcap. Breng me altijd terug naar mijn bijzondere HAVO-tijd. Kippenvel elke keer als ik haar hoor. Bedankt voor deze goede keuze vanochtend. Nou ja, je kunt mij bedanken. Bedankt jezelf. Want ik heb deze lijst niet samengesteld. Dat is gewoon puur gedaan door alle stemmen die zijn binnengekomen voor de Kink Album Top 1000. Die dus Under the Pink een mooie 641ste plek oplevert. Dan 640. Weet je nog, het eerste seizoen van Idols? Jim vs. Jamai. Maar je had ook die ene gast, een beetje een klein mannetje met een baardje en een stem dat je denkt van zo, die er op eigen initiatief uitstapte omdat hij het met zijn eigen band wilde redden en niet wilde vastzitten aan een wurgcontract van The Voice. Leverde toch een klein kortstondig succes op voor In Twine, want zo heette de band van deze Roger. Perfect van de band staat op 640 in de Kink Album Top 1000.

Entwine in de Kink album top 1000 op 640. Zometeen nog albums van Matchbox 20, Foo Fighters en Tupani The Heartbreakers. Nu het debuutalbum van de band die zich ja inderdaad heeft vernoemd naar de clown uit It. En niet alleen de band, ook het debuutalbum zelf was vernoemd naar de clown uit It. Pennywise in de Kink album top 1000, daarvan zometeen Wouldn't It Be Nice naar deze klassieker Bro Him.

0: Zo, goedemorgen.
1: King Album Top 1000.
0: Pennywise en Pennywise op 639 in de King Album Top 1000 editie 2026. Toegekomen aan 638. Een filosofisch album. Zo omschrijft Tom Petty dit album zelf. Veel rockalbums gaan toch vaak over hoe stoer mannen wel niet zijn. Hij wil het een keer over vriendschappen hebben. Of hoop in moeilijke tijden. Een album met gewoon wat gedachten in plaats van alleen maar...
2: Hey, doe een leren jasje aan en drink een biertje. Je bent een stoere vent.
0: Het album hiervoor was een solo-album zonder zijn heartbreakers. Zonder al te veel gedoe wist hij de heartbreakers wel bij elkaar te krijgen... om dit album op te nemen dat in 1991 uitkwam. Into the Great Wide Open van Tom Petty en de Heartbreakers staat op 638. En tot het nieuws van 8 uur hoor je er vast één track van. En dat is deze, Learning to Fly.

0: op 638. Na het nieuws van 8 uur, nog één track van het album. Loopmuziek van Matchbox 20, U2 en Balthazar.
1: Kink. 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
16: Goedemorgen!
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
20: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Amsterdam 8 mensen opgepakt na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. Teleurgestelde Marokko-fans gingen de straat op en bekogelden de politie met vuurwerk. In Rotterdam en Utrecht liep het ook uit de hand. En in Den Haag zijn zeker 4 mensen opgepakt nadat ze met glas hadden gegooid. De Nederlandse wolf is een stuk dodelijker dan zijn soortgenoten in de rest van Europa. Volgens de Telegraaf doodt een wolf hier gemiddeld 25 andere dieren. Dat zijn er bijvoorbeeld 9 meer dan in Oostenrijk. Een reden kan zijn dat we hier veel vee hebben op een klein oppervlak. En ook registreren we hier beter de gedode dieren. In Arnhem is vannacht een man aangehouden na een schietincident in een appartementencomplex, meldde Gelderse media. Politie kreeg een melding dat iemand naar buiten schoot en agenten hoorden zelf ook een schot. In de woning van de aangehouden man lag een luchtdrukwapen. Waarom die schoot is niet bekend. De extreme hitte zorgt voor zoveel drukte in ziekenhuizen dat het lijkt op de winterperiode. Dat schrijft het AD, het lichaam van

0: titeltrack van het album dat in de lijst op 638 staat. Goedemorgen, het is vrijdagochtend, het is bijna weekend. 5 over 8, Michiel hier.
1: Welkom Michiel.
2: Veenstra.
0: En dag nummer 5 van de lijst met de 1000 beste albums ooit gemaakt die dit hele weekend ook gewoon doorgaat. Dus ook tijdens je weekendplannen kink aan laten staan, anders mis je gewoon echt heel veel albums. Want die lijst die gaat gewoon door, ook op de zaterdag en de zondag. Goed om te weten, vanavond tussen 9 en middernacht. De albumlijst loopt namelijk tot 9 uur 's avonds. Hoor je 3 uur lang het beste van Rock Werchter. 3 uur lang live opnames van afgelopen weekend. Was je erbij, dan kun je het nog een keer meemaken. Heb je het gemist, dan maak je het alsnog mee. Vanavond tussen 9 en middernacht het beste van Rock Werchter bij Kink. Dus die radio hoeft de hele dag niet meer uit. Voor zometeen albums van onder andere U2, Max Was 20. En nu op 637 het 9e studioalbum van Foo Fighters. Kom uit in 2017. Opgenomen in de studio East West in Hollywood. Daar is het een komen en gaan van bekende mensen. En de Foo Fighters deden dat ook letterlijk met een open deurbeleid. Iedereen die wilde, mocht binnenlopen en meedoen. Zo is bijvoorbeeld Justin Timberlake te horen op een track. En Paul McCartney speelt de drums op het nummer Sunday Rain. Ja, kom maar binnen, jongen.

debuutalbum van Matchbox 20. Dat eigenlijk Woodshed Diaries genoemd zou worden. Sterker nog, er waren al een paar duizend exemplaren gedrukt met die titel. Tot ineens leadzanger Rob Thomas bij een musical waren in Café Largo. Waar de vrouw op het podium mee zei: "This song is for you or someone like you." Dan zeg je wel: holy crap, wat een goede titel! Zij platenlabel bellen: vergeet Woodshed Diaries. Het album krijgt een andere naam: Yourself or Someone Like You. Ja, maar gast.

Het kwam uit in 1996, een paar maanden dus later dan bedacht. En in de eerste week werden er liefst 610 exemplaren van verkocht. Daarna werd het alsnog de diamantenstatus. Een van de best verkochte debuutalbums ooit, Matchbox 20, in de Kink album top 1000. Daarvoor zometeen Push, na

Yourself or Someone Like You. En dus niet de Woodshed Diaries. Dat was wel een mooie titel geweest, eerlijk is eerlijk. Dan 635. Het debuut van U2. Boy. Nou, van hoor je nu Out of Control bij Kink.

0: van YouTube. Klinkt ze nog hongerig, hè? Blijft fantastisch. Holy moly, stuurt Jan. En Arjan stuurt een goede tip. Op YouTube zegt hij, staat een live uitvoering van het nummer Out of Control. En dan vertelt Bono hoe ze geld bij elkaar sprokkelen voor het eerste album. Nou, dat is niet meer nodig tegenwoordig. Hè? Het oude YouTube klinkt inderdaad fantastisch, Jan. Daarom zometeen nog een track van Boy. En ook na het nieuws van 8:30 onder andere nog albums van Metallica en Balthazar.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juni op Kink.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer

0: Hij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
6: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
7: 8:30. Kink. ANP Headlines.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 andere dieren. En dat is meer dan andere Europese wolven doen, schrijft de Telegraaf. Het kabinet overweegt nu een andere aanpak van wolvenoverlast. De politie in Amsterdam en Den Haag heeft na de verloren WK-wedstrijd van Marokko een paar mensen opgepakt die aan het rellen waren geslagen en ook moest de ME ingrijpen. In Arnhem zou een man een paar keer naar buiten hebben geschoten, meldde Gelderse media. De politie hield hem aan in zijn woning. Daar lag een luchtdrukwapen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. De grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Het wordt 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend staan er maar weinig files. Op de A2 Eindhoven-Maastricht heb je tussen Knopend Leendeheide en Maarhezen 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over.

0: de Kink Album Top 1000.
1: Met nog één track van Boy van U2. Maar natuurlijk, I Will Follow.
2: Kink. Nummer 635.

de titeltrack staat in de Kink album top 1000 op 634. Gelogisch wijs dan tijd van 633. Ja, dit was voor heel veel diehard fans wel eventjes een what the fuck. Waar zijn mijn helden in zwarte t-shirts? Ineens dagen ze maat pakken en waar is het trashgeluid geweg? Ineens is het allemaal zo gelikt. Load van Metallica was echt eventjes wennen voor de diehard fans van de band. Ik zei gisteren volgens mij ook, of eergisteren, toen draaide ik in de albumlijst Garage Inc. Dat album namen ze op na het serieuzere Load and Reload, wilden ze eventjes lol maken. Dit was inderdaad een wat serieuze album, maar niet slecht hoor. Hey. Sterker nog, op 633 kun je toch moeilijk spreken van een flop, nietwaar? Load van Metallica, hoor je zometeen Hero.

Van Metallica, dan 632. Het derde album van Haarlemse vriendjes Chef Special. Iets ander geluid, duidelijk beïnvloed door het feit dat ze daarvoor door Amerika waren getoerd met 21 Pilots. Hoor je terug op onder andere deze track van Amigo. Is dit Interview.

0: Chef Special. En ik mag vanavond om 6 uur weer. Tot dan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
6: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Deze week in de bonus. Alle Bertolli.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 2

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het tolvignet dat België gaat invoeren voor automobilisten komt er per 1 mei volgend jaar. Die datum was nog niet bekend, maar staat volgens Belgische media in het plan waarover vandaag wordt gepraat. Een rit naar of door België gaat ongeveer een tientje per dag kosten, afhankelijk van de leeftijd van de auto. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 andere dieren. Dat is meer dan andere Europese wolven doen, schrijft de Telegraaf. Het kabinet overweegt daarom nu een andere aanpak van wolvenoverlast. Nu wordt alleen ingegrepen als een wolf problemen veroorzaakt. Staatssecretaris Erkens denkt erover de hoeveelheid wolven sowieso klein te houden. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt tijdens rellen na het verlies van Marokko op het WK. De politie werd bekogeld met onder meer vuurwerk en stenen. De ME trad op, net zoals in Rotterdam en Den Haag, waar ook mensen werden aangehouden.

gelijknamige album Amigo. Dat was de tweede track die je hoorde, was Amigo. Inderdaad, hartstikke mooi. Van Chess Special, dus op 632. Ik wil zeggen dat we gewoon lekker verder gaan met de lijst. Dankjewel, Michiel. Met hartstikke goede dingen. Komende uur even kijken. Fisher Z, Cardigans, Trucken en Keks. Maar eerst Bad Religion. The Grey Race van Bad Religion staat op 631. Daarvan hoor je zo meteen.

0: album top 1000.
1: Volgens mij zei ik het gisteren dat R.E.M. heel veel vertegenwoordigd is in de lijst. Kan het niet anders. Ze hebben veel platen gemaakt. Veel goede platen gemaakt ook. Vandaar dat ze natuurlijk uitgebreid in de Kink album top 1000 staan. In dit geval heet het album Document. Staat op 630. En daarvan hoorde je The One I Love and It's the End of the World as We Know It. Tijd voor Nederlands werk. Ja, zeker wel. Band draaiende rond Rick de Leeuw, maar met andere illustere leden, zoals bijvoorbeeld Phil Tilly, die later furoren zou maken in Moke. Maar de band Trucker Dan Keks staat ook wel degelijk vertegenwoordigd in de Kink Album Top 1000 op 629. Trucker Dan Keks met niemand thuis en ik denk nooit meer aan jou.

0: Zometeen natuurlijk gewoon verder met die lijst. Met onder andere Fisher Z, had ik graag al beloofd. Oscar en The Wolf en The Cardigans.
1: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: 2000.
1: De Cardigans Gran Turismo. Dat heeft overigens niks tot weinig met het spelletje te maken. Tenminste heb ik de laatste keer... Ik doe natuurlijk altijd de King Alm Top 1000 Classic. En deze plaat heb ik daar wel eens in behandeld. En Gran Turismo is een spel... volgens mij is het een race-spel. Ja, Erik, klokklepel, weet ik veel. Ik speel die dingen niet. Maar Gran Turismo, deze plaat van de Cardigans... heeft daar vrij weinig mee te maken. Vrij weinig tot niks, overigens. Ze wilden gewoon een plaat maken die het gevoel gaf... dat je overal naartoe zou kunnen. Dat je een grote reis zou kunnen maken. Een Gran Turismo. Zoiets was het. Op 628. Dan een bandnaam die best wel vaak verkeerd uitgesproken wordt. Ik zei vroeger ook altijd Fisher Z. Ik weet ook niet waarom. Maar het is Fisher Z. Red Skies Over Paradise. Prachtige plaat. Daarvan twee absolute hoogtepunten. Zometeen Berlin, maar eerst Marlies. Dit is op 627. Fisher Z.

0: helemaal, helemaal grijs gedraaid. Tink Album Top 1000.
1: Nummer 627.

0: King, album top 1000. De soundtrack van jouw leven.
1: Nummer 626.

0: Belgen van Oscar en The Wolf Entity heette de plaat. Joaquin en Strange Entity hoorde je daarvan op nummer 626.
1: Kink, album top 1000.
0: Ik ga weer even een mooie plaat in tweeën breken. Yours Truly, Angry Mob van Kaiser Chiefs staat op 625. Daarvan hoor je nu Everything is Average Nowadays. En zometeen Ruby. Ja? Oké. Okay. En eerst deze, straks die andere.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
8: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De fraude helpdesk waarschuwt voor een nieuw soort oplichting via Apple Pay of Google Pay. RTL Nieuws schrijft dat criminelen gestolen gegevens toevoegen en in de winkel gaan pinnen. Er zijn al duizenden euro's ontfutseld. Er zijn nog niet veel meldingen, maar misschien is dit nog maar het begin, zegt de fraude helpdesk. België gaat een tolvignet invoeren en de datum is nu bekend. Volgend jaar mei, schrijven Belgische media. Een rit naar of door België gaat je ongeveer een tientje per dag kosten. Hangt af van de auto die je rijdt. Een schone is goedkoper dan eentje die meer vervuilt. Tolvignet moet de Belgen 200 miljoen per jaar opleveren. In het zuiden van Spanje hebben zo'n 150 brandweerlieden vannacht geprobeerd een natuurbrand te stoppen, maar dat is nog niet gelukt. Zeker 11 mensen zijn al omgekomen. Sommigen kwamen met hun auto vast te zitten in de vuurzee. 1000 mensen werden uit hun huizen geëvacueerd. Oud-minister Hugo de Jonge mag vanmiddag zijn verhaal doen voor de commissie die de coronapandemie onderzoekt. De Jonge was tijdens corona verantwoordelijk voor de bestrijding van het virus. Hij was te zien in de vele persconferenties in die tijd. Na de verhoren van vandaag houdt de coronacommissie een zomerstop. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden.
8: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, Album Top 1000, Erik Kortom.
10: Met zometeen Ocean Color Scene, David Bowie, maar eerst Kaiser Chiefs.
8: Kink.
11: Nummer 625.

tweede track van Yours Truly, Angry Mob van Kaiser Chiefs, staat op 625. King, album top 1000. Ik zei het straks over R.E.M., een band die heel veel vertegenwoordigd is in deze mooie lijst. Ik ben heel blij dat David Bowie dat ook is. Een van de allergrootsten ever. Durf ik met gemak te zeggen. En waarom? Nou ja, weet je, muzikaal gezien kun je... De een vindt het te gek, de ander vindt het stom. Maar je kunt niet zeggen, ik vind alles van David Bowie goed. En je kunt ook niet zeggen, ik vind alles van David Bowie stom. Omdat hij namelijk zoveel verschillende dingen heeft gemaakt. Dat was de grootste kunstenaarschap van David Bowie. Was dat hij zichzelf elke keer weer opnieuw uitvond. Het zo gauw als het comfortabel ging voelen. En als jij zei, ik vind het mooi. Dan dacht hij, oké, ga ik het anders doen. Elke keer als het comfortabel klonk, dacht hij, oké, mooi, ga ik het anders doen. En zo heeft hij zich de hele tijd van een ander imago bediend. Van een andere sound, van een andere manier van zijn. Maar als je de beste man is, als je een beetje in de beste man verdiept. En de interviews ziet die hij heeft gegeven in de loop der jaren. Was hij tamelijk geniaal. The Man Who Sold the World van David Bowie staat op 624.

0: Onbetaalbaar veel krassen, maar nog steeds klasse.
1: Dit is de Kink Album Top 1000, nummer 624.

0: 2000.
1: Nummer 623 was voor Ocean Color Scene. Volgens mij is het de enige van deze band, het enige album van deze band, die Mosley Scholes. Enige van deze band die in de album Kink Album tot 1000 staat. Dus ik hoop dat je ervan genoten hebt. Je hoorde The Day We Caught the Train en Riverboat Song. Dat is nu tijd voor een band die op haar keihard binnenkwam. Volgens mij, nou, inmiddels al zoveel, 15 jaar geleden, misschien zelfs 16 jaar geleden, weet ik veel. Als een vrij onbeduidend bandje, als invaller, omdat de klaxons uitvielen op Lowlands, stonden ze opeens in Nederland te spelen. En dat ging hard, want Biffy Clyro werd door de Nederlanders in de harten gesloten. Tenminste, de Nederlanders die houden van een beetje gitaarherrie. A Celebration of Endings van Biffy Clyro staat op 622.

0: Zometeen hier in de Kink Album tot 1000 Churches, Nirvana en Cooler Shaker.
1: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon... alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen... tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet en iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze... in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
19: King.

0: Kink. Album Top 1000.
1: Met zometeen Churches Nirvana. Maar eerst Kula Shaker.
2: Kink. Nummer 621.

Tracker van het album K hoorde je Hey Dude en Govinda. Govinda, natuurlijk geïnspireerd op Indiaanse muziek. Dat hebben trouwens heel veel bands gedaan. Hè. Volgens mij krijgen we straks ook nog eens de Beatles die dat doen. Die gebruik maakte van Ravi Shankar, de allerberoemdste, de meest beroemde sitarspeler ter wereld. En vader van Norah Jones. Jazeker wel. Maar er wordt heel vaak toch wel naar India gekeken als zijn een inspiratiebron voor muziek. Daar komen we ongetwijfeld straks nog wel een keertje op. Goed, het is nu tijd voor een band die we allemaal hartstikke goed kennen. En die we allemaal hartstikke fijn vinden. En die eigenlijk met 620, met dit album in ieder geval, te laag staat, vind ik. Bleach heet de plaat, Nirvana heet de band. En die staat op 620.

Ze stuurde Robert Smith van The Cure een mailtje met de vraag, misschien zelfs wel gewoon een handgeschreven brief. Ik denk dat ze dat hebben gedaan, want daar is Robert Smith veel meer ontvankelijk voor. We hebben een liedje, zou je mee willen doen? Nou, zei Robert Smith, dat vind ik eigenlijk wel leuk, laat maar eens horen. En toen hoorde hij dit liedje, toen zei hij, weet je wat, ik doe gewoon mee. How Not to Drown hoorde je van Churches. Daarvoor nog He Said, She Said van dezelfde band. Van het album Screen Violence staat op 619. En dan een hele grote. Een hele grote met heel veel albums. Tunnel of Love is een van zijn beroemdere platen. Bruce Springsteen op 618.

0: De tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel gilet, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Justitieminister Van Wil vindt het wel meevallen hoe de Marokko-fans zich gedroegen na de uitschakeling op het WK. Het is niet al te erg uit de hand gelopen. Hoewel de inzet van de ME in een paar steden niet nodig moet zijn, zegt hij. In Den Haag, Amsterdam en Rotterdam werd de politie bekogeld en werden mensen opgepakt. De autoriteiten in Spanje houden er rekening mee dat veel slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden uit het buitenland komen. Er zijn 11 doden en 19 vermisten. 4 slachtoffers zaten in een auto en omdat het stuur aan de rechterkant zat, zijn het misschien wel Britten. Er zijn nog geen meldingen over Nederlandse slachtoffers. Oud-voorzitter Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland vindt dat de ondernemer er niet zo toe deed in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat de volksgezondheid en grote economische problemen voorrang kregen. Ze zitten nog steeds met coronaschulden, zei Willemsen. Een man uit Waalwijk is opgepakt. Hij zou op grote schaal hebben gesjoemeld met auto's. De man heeft een autobedrijf en rommelde met de BTW als hij wagens in Duitsland kocht of verkocht. Fiat heeft zijn huis en bedrijf doorzocht en 11 plekken in Duitsland laten doorzoeken. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Kink, Alden, Tom Duizend, Erik Kortom.
18: Met zometeen live, 3 Doors Down, maar eerst Bruce Springsteen.
16: Kink.
19: Nummer 618.

0: top 1000.
1: Beloofd is beloofd van het album Tunnel of Love. Hoorde je Brilliant Disguise, Bruce Springsteen op 618. Daarmee komen we op 617, Three Doors Down tegen band die sinds het verscheiden van Brett Arnold, de zanger, afgelopen jaar in februari, als ik me niet vergis, nooit meer bij elkaar zal komen. Want ze waren natuurlijk ook maar met z'n drietjes. Volgens mij waren ze niet z'n vieren. Ik heb een keer te gast gehad. Volgens mij waren ze toen met z'n drieën. Nou ja, dan blijft er niet heel veel meer over. En ik denk dat als jouw gezichtsbepalende factor wegvalt, dat je misschien dan ook maar gewoon moet stoppen. The Better Life van Three Doors Down staat op nummer 617.

de richting van Cooler Shaker over India. Nou, Secret Samadhi van Live mag er ook zijn. Heeft wel degelijk goed gekeken naar, naar de Indiase cultuur. Met Lakini's Juice onder andere. En Freaks hoorde je daarna. Dat heeft dan vrij weinig te maken met India volgens mij. Maar Secret Samadhi zeker. Live was dat dus op nummer 616. Dit zijn de Eurythmics. En die staan met het album Sweet Dreams Are Made of This. Op nummer 615.

0: Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen.
1: De bouwplaatsen stiller worden.
0: En de snelwegen richting Frankrijk vollopen.
1: Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu

2000. Het is mooi als je van één album gewoon twee Kink XL's kunt draaien. Daar heb ik het natuurlijk over Sam Fender van het album People Watching. Hoorde je People Watching en Arm's Length, die allebei in de ene in 2024, People Watching en Arm's Length in 2025 Kink XL zijn geweest. Dat wil zeggen dat wij heel erg geloven in Sam Fender. En als Sam Fender dat nou ook een beetje meer in zichzelf zou doen, dan zou dat waarschijnlijk voor hem een enorme hoop schelen. Je weet dat Sam nogal eens worstelt met zichzelf. Twijfelt aan alles wat hij doet, twijfelt aan zijn eigen kwaliteit, twijfelt aan welke richting hij op moet. En toch blijft hij continu goede muziek uitbrengen. Alleen live is het soms wel eens lastig. Dan staat hij gewoon te trillen, of hij komt te laat, of hij is ook wel eens niet gekomen, of hij heeft een kleine tour af moeten zeggen omdat hij gewoon geestelijk niet lekker in zijn vel zat. Dus bij deze wens ik Sam Fender vanaf deze stoel vanuit beterschap. Nou ja, dat is niet het juiste woord. Geloof een beetje meer in jezelf. Absoluut, want dat is, als je deze twee liedjes hoort, absoluut terecht. People Watching Sam Fender staat op 614. 613, een potje Amerikaanse spierballenrock. Zeer geïnspireerd door Bruce Springsteen, heb ik het over de Gaslight Anthem. American Slang heet de plaat en die staat op 613.

0: 12 Suicide Blonde By My Side hoorde je daarvan. Als twee van de hoogtepunten van dat album. Het zit erop wat mij betreft voor deze vrijdag. Isabel neemt het stokje van me over. En dan heb ik wel goed nieuws, want maandag ben ik er om 9 uur gewoon weer. En dan ga ik gewoon verder met die mooie lijst. We hebben nog een hele week te gaan van de Kink Album Top 1000. Dus ik wens je alvast een mooi weekend. Veel plezier met Isabel. En ik spreek je later. Ai.
1: Kink. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Oh yeah. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Minister Karremans is teleurgesteld dat de Belgen toch doorgaan met het invoeren van het tolvignet. Zoals het plan er nu ligt, ga je vanaf mei een tientje per dag betalen om in België te mogen rijden. Ik heb ze nog gevraagd om soepeler te zijn voor Nederlanders die vaak de grens oversteken, zei Karremans, maar dat zie ik niet terug in de plannen. Een paar overlastgevers mogen niet meer in de buurt komen van een noodopvang voor asielzoekers in IJsselstein. Ze hebben van de burgemeester een gebiedsverbod gekregen. Reden is hun gedrag afgelopen maandag. Bij protesten tegen de opvang vernielden ze dingen, stichtten brand en intimideerden ze bewoners van de opvang en politie. Het grootste pensioenfonds van het land, ABP, mag het huidige pensioen van alle leden overzetten naar het nieuwe stelsel. Daarvoor is toestemming nodig van de Nederlandse Bank en die is binnen. Het nieuwe pensioenstelsel gaat volgend jaar in. Het ABP regelt de pensioenen van de ambtenaren. Er zijn nog geen meldingen over Nederlanders die in de problemen zijn geraakt door de bosbranden in het zuiden van Spanje. Er zijn zeker 11 mensen omgekomen en de autoriteiten denken dat er buitenlanders onder zijn, vermoedelijk 4 Britten. Er worden nog 19 mensen vermist. En nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperaturen in het zuiden.

0: Kink. Album Top 1000.
1: Hele goede vrijdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink met de Kink Album Top 1000. En we zitten inmiddels bij nummer 610. En daar staat Lekkere Lenny, zoals ik hem altijd noem. Met zijn album Mama Said uit 1991. En eigenlijk is dit zijn scheidingsplaat. Hij was jarenlang gelukkig met actrice Lisa Bonet. Maar ja, helaas kwam er toch een einde aan dit huwelijk. En dat leverde heel wat emotionele nummers op die op de plaat terechtkwamen van Mama Said. En ook een hele mooie samenwerking op die plaat met niemand minder dan Slash, natuurlijk de gitarist van Guns N' Roses. Die is te horen op de hitsingle Always on the Run. Die ga ik nu voor je draaien en daarna van het album Mama Said. It ain't over till it's over.

0: Zometeen op nummer 608 het album van Creed, Human Clay uit 1999. En dit is toch wel een heel bijzonder album. Het heeft namelijk de diamanten status. En dat bereikte het anderhalf jaar na het verschijnen. En dat betekent dat er 10 miljoen exemplaren van werden verkocht wereldwijd. Dus dan kan je even natellen hoeveel er inmiddels zijn verkocht. En daarmee is het ook een van de best verkochte albums aller tijden. Dus eigenlijk een beetje onderschat, toch, deze Creed? Human Clay uit 1999, zometeen dus op nummertje 608. Verder ga ik ook nog tracks draaien van het album van Led Zeppelin en van Hozier.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis.

0: 2,79. Lidl.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Goedemorgen.
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: 6000.
1: We zijn aangekomen bij nummer 607 en daar treffen we een album van Led Zeppelin. Led Zeppelin 3 om precies te zijn, uit 1970. En op deze plaat lieten ze toch wel even een andere sound horen dan dat we van ze gewend waren. Veel minder rocky, veel rustiger, akoestisch, met folk invloeden. Werd ook geschreven in een heel klein krakkemig huisje in Wales, zonder elektriciteit, met een klein kaarslampje erbij. En dat voel je ook helemaal wel terugkomen op deze plaat. En behalve dat het een iconische plaat is, had hij ook echt een iconische hoes. Het was namelijk zo dat het is eigenlijk een van de meest bijzondere albumcovers uit de popgeschiedenis. Werd ontworpen door John Cash en kunstenaar Zacron. En ze maakten eigenlijk een soort zogeheten Folveller. Dat is een kartonnen draaischijf aan de binnenkant van de hoes. En dan door aan die schijf te draaien verschijnen er allerlei psychedelische afbeeldingen en foto's van de bandleden door ronde gaten in de voorkant van de hoes. Snap je het nog een beetje? Nou, als je hem hebt, dan weet je waar ik het over heb. Als je het niet helemaal snapt, laten we het er gewoon op houden dat het een van de meest bijzondere albumcovers is uit de popgeschiedenis. Oké, van het album ga ik nu 2 tracks draaien. En dat wordt onder andere Since I've Been Loving You en Immigrant Song. Van Led Zeppelin, dus op nummer 7 van het album Led Zeppelin 3.

0: Since I've Been Loving You van Led Zeppelin. Het album Led Zeppelin 3 met dus een hele bijzondere albumhoes.
1: Kink. Album Top 1000.
0: Maar het volgende album in de lijst heeft ook een hele mooie, iconische albumhoes. Het is het album van Hozier, zijn titeloze debuutalbum uit 2014. En op dat album, op die hoes althans, staat het schilderij dat speciaal voor hem is gemaakt door zijn eigen moeder. Nou, dat is wel heel erg leuk. En zij is een kunstenares. Die gaat bij de naam Rain Hozier Byrne. Nou, vind ik leuk dat je moeder zo dat voor je plaat maakt. En jullie vinden de plaat ook heel erg leuk, want anders zou die niet in de lijst staan. Op nummertje 606, het debuutalbum dus van Hozier. Daarvan de hele grote hit Take Me to Church ga ik draaien. En Jackie and Wilson.

0: Leuk dat je luistert naar Kink. Naar de Kink album top 1000. De lijst door jou samengesteld. Zometeen muziek onderweg van Voiced, Van Halen en ook Catatonia.
1: Kink. Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hotel deals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social deal. Deals die je niet mag missen.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De nieuwe coalitie van Den Haag schrapt het plan voor een asielopvang in een oud ziekenhuis. Daar was veel protest tegen in de stad. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA willen asielzoekers juist opvangen op kleinere locaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen. De politie heeft de jongen van 15 opgepakt voor 17 gevallen van oplichting. Hij deed aan bankhelpdeskfraude. Daarbij doe je bij mensen aan de deur alsof je van de bank bent en zeg je dat hun waardevolle spullen niet veilig zijn. Die geven mensen dan af. De jongen stal voor €30.000 aan spullen. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een fokker in Zuid-Holland een enorme hoeveelheid dieren in beslag genomen. Het zijn 1800 konijnen, 127 honden en tientallen pups. Fokker was al eerder op de vingers getikt, maar er was niks verbeterd. Gezondheidsregels werden niet nageleefd en de administratie klopte niet. Staatssecretaris Thielen van Onderwijs gaat ingrijpen bij het Haga Lyceum in Amsterdam. Ze zegt dat tientallen leerlingen al lange tijd slecht onderwijs krijgen. De inspectie heeft het over wanbeheer op de islamitische school. Thielen gaat er iets aan doen, maar moet nog bekijken wat de mogelijkheden zijn. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000. Isabel Brinkman.
7: Op nummer 605 het album van Catatonia, International Velvet. Kink.

0: 2000.
1: Aangekomen bij nummer 604. En bij dit album hoef je nooit op te zoeken in welk jaar het uitkwam. Het heet namelijk 1984 en het verscheen ook in 1984. Album van de band Van Halen. En met dit album gooiden ze toch wel even over een andere boeg. Want de band stond natuurlijk altijd bekend om hun snoeiharde gitaarriffs. Maar nu kwam er ineens een synthesizer-sound om de hoek kijken. Ja, dat was eventjes wennen voor iedereen. David Lee Roth bijvoorbeeld, die had er echt onwijs veel moeite mee. En er moest echt heel erg gevochten worden om hem te overtuigen dat die synthesizer-demo daadwerkelijk een kans moest krijgen. Nou, gelukkig is hij daarin meegegaan. Over die synthesizer-sound gesproken, die hoor je natuurlijk meteen al aan het begin van die hele grote hit, Jump. Maar ook op de rest van de plaat is hij dus goed vertegenwoordigd. En hij werd dan ook af en toe nog eens een keertje door de gitaarversterker heen gegooid. Dus toen kreeg het helemaal extra power. Iconische sound werd het uiteindelijk. Nou, die synthesizer, die hoor je zo meteen vol erin bij Jump Van Halen. En ook Hot for the Teacher komt erachteraan van het album 1984 op nummer 604.

0: met een Nederlands tintje. Want de broers Van Halen die werden natuurlijk geboren in Amsterdam voordat ze naar Californië vertrokken en daar Van Halen oprichten.
1: Dit is de Pink Album Top 1000.
0: Volgende band die komt ook uit Amsterdam en die zijn nog niet richting Californië gegaan. Ze blijven gewoon lekker in ons eigen landje. Op nummer 603 treffen wij hun tweede album aan uit 2008. A Tale of Two Devils. Dan heb ik het natuurlijk over Voiced. En welke ga ik daarvan draaien? A Year and a Bit. Okidokie. Maar ik begin nu eerst met Every Day I Work on the Road.
2: We talk a little relationship while listening to lovers spit.

0: de Nederlandse band Voiced. En er staan wel meer Nederlandse bands in de Kink album top 1000. Alleen niet zo heel veel Nederlandstalig. Zometeen wel een Nederlandstalig album, namelijk van The Scene. Verder ga ik muziek draaien van Iggy Pop, Eels en Supergrass. Kink.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.

Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: top 1000.
1: Ja, we tikken weer een soort van mijlpaal aan. We zijn namelijk aangekomen bij nummer 600. Yes, yes, time flies when you're having fun. En daar staat het tweede album van Iggy Pop, Lust for Life uit 1977. En ja, staat natuurlijk bekend om de iconische samenwerking met David Bowie, die onder andere verantwoordelijk is voor de titeltrack. Mede verantwoordelijk is voor het schrijven van de titeltrack. En het ook produceerde. Ik ga zo meteen die titeltrack draaien. Lust for Life en ook The Passenger. Want dat zijn toch wel degene waar het meeste op gestemd is. Hier komen ze aan, bij die mijlpaal op nummer 600. Lust for Life.

sorry, vrijdagmiddag word ik altijd een beetje baldadig. Oké, nummer 599. Daar treffen we een van de weinige Nederlandstalige albums in de lijst. Die is van The Scene, het album Open. Daar ga ik nu alvast samen van draaien. Hou je nog een track van me te goed? En je houdt ook nog muziek te goed van Guano Apes, Pearl Jam en The Pogues. Zometeen op Kink.

0: vaak mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de bosbranden in het zuiden van Spanje worden 19 mensen vermist. En er zitten een aantal Belgen bij. Hoeveel is niet bekend, zegt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. De branden hebben zeker 11 mensen het leven gekost. En er zitten waarschijnlijk 4 Britten bij. Meldingen over Nederlanders zijn er niet. Ruim 10.000 mensen hebben een petitie getekend voor behoud van de 65-plus korting in bus, tram en metro. Afschaffen ervan werd eergisteren bekend. Korting verdwijnt op 1 januari. Maar gemeenten kunnen zelf nog wel iets regelen. Oudere organisaties willen het juist landelijk houden, omdat de tarieven anders gaan verschillen. Tijdens een Ryanair-vlucht uit Griekenland naar Duitsland is een passagier tot zijn schouders naar buiten gezogen. Dat gebeurde toen er een raam brak. Andere passagiers zouden hem terug naar binnen hebben getrokken. Griekse media schrijven dat de ruit brak door puin uit de motoren. Het vliegtuig draaide om en de man is naar het ziekenhuis gebracht. De provincie Gelderland gaat iets nieuws doen om een brug bij Nijbroek te versterken. Dat gebeurt met geheugenmetaal. Dat is metaal dat in zijn oude vorm terugschiet als je het verwarmt. Het staal wordt opgerekt en aan de brug bevestigd. En door daarna te verhitten, krimpt het en maakt het de hele brug sterker. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Kink, album top 1000. Isabel Brinkman.
14: We waren gebleven bij 509.

0: top 1000.
1: Op nummer 597 treffen we het 10e album van Pearl Jam aan, het album Lightning Bolt. En wat ik zo grappig vind, ze zeggen vaak, hè, ik heb dat nummer geschreven of ik schrijf dat nummer. Eddie Vedder schrijft heel veel nummers. Dan zie ik hem ook echt met zo'n pen in zijn hand en zo'n kladblokje al die teksten opschrijven. Maar niets is minder waar. Mr. Eddie Vedder die schrijft helemaal geen teksten, die typt ze. En dan ook nog eens een keertje op een ouderwetse typemachine. Althans, dat onthulde producer Brendan O'Brien van dat 10e album van Pearl Jam, Lightning Bolt. Hij zegt, ja, hij schrijft die teksten voor al die rocknummers niet. Hij typt ze op een ouderwetse typemachine die hij al sinds begin de jaren 90 voor alle albums van de band heeft gebruikt. Nou, dat vind ik dan weer een leuk weetje over zijn album. Kink album top 1000, dat betekent 2 tracks van het album. Ik ga zo meteen Future Days doen en nu Sirens.

0: Legend.
1: Ja, zijn we nu aangekomen bij een album wat toch wel een heel bijzondere plek in mijn kleine rikketik, mijn hartje, heeft op 596. Even een verhaaltje daarover. Eind jaren 90 werkte ik bij een radiostation en daar had ik een avondshow. En dat betekende ook dat we elke avond daar eigenlijk moesten eten. Nou, op een gegeven moment waren die bedrijfskantine toch wel heel erg zat. Dus dan reden we om de beurt door Hilversum en dan haalden we eten. Dus bijvoorbeeld een pizza of frietjes of shawarma. En die bewuste avond was ik aan de beurt om eten te halen. En ik ging inderdaad naar een shawarma-tent. Zat daar te wachten totdat de bestelling klaar was. En er stond een klein televisietje in de hoek. En daar stond een Duitse videoclipzender op. En ineens zag ik daar een nummer voorbij komen. En dat vond ik helemaal geweldig en briljant. Zo geweldig en briljant dat ik heb onthouden wie het waren en hoe het nummer heette. En ik ben daarna gaan zoeken naar de platenmaatschappij. Heb ze gebeld en gezegd, joh, luister eens. Ik wil dat nummer wel gaan draaien in mijn programma. Platenmaatschappij helemaal overstuur, want wat bleek nou? Nummer was al uitgebracht, was hard geprobeerd om er wat mee te doen in Nederland. Maar niemand pikte het op. Ik toen wel. En niet dat ik nou wil zeggen, oh, veerde me reet. Maar ik had dus, ik vind hem helemaal geweldig. En blijkbaar was ik niet de enige. Want het sloeg aan als een tierenlier. Waar heb ik het over? Over de Guano Apes, hun album Proud Like a God. Die staat op nummer 596, dat had ik al gezegd. En daarvan ga ik draaien. Dat nummer wat ik toen zag bij de shawarma-tent. En meteen dacht, yes, open your eyes.

0: Guano Apes met Open Your Eyes van het album Proud Like a God. Zometeen krijg je daar nog een track van Lord of the Boards om precies te zijn. En ook muziek van The Pogues en Counting Crows onderweg.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink. Kink.
2: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

Hooks nu naar de Counting Crows. Naar hun album This Desert Life uit 1999. En daarop staat onder andere het epische nummer Mrs. Potter's Lullaby. En deze Mrs. Potter, die bestaat echt, ja. Het nummer is vernoemd en geschreven over de actrice Monica Potter. Was erg populair eind jaren 90. Speelde onder andere in Con Air en in Patch Adams. En zanger Adam Duritz die zat destijds naar de tv te kijken. En die vroeg zich ineens af, goh, hoe zou het zijn om een nummer over te schrijven? Heeft hij dus gedaan. Ga ik zo meteen draaien, maar eerst Hanging Around van This Desert Life.

Ik ga nu het nummer Gloria draaien van het album Give Me Fire van Mando Jao. Die treffen op 593. En ik ga je een fijn weekend wensen. Jim neemt het zometeen over. Doet hij ook de tweede track van het album van Mando Jao. Ik wens je voor nu een heel fijn weekend.

0: Kink.
1: 18+, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: 7,7.
3: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18+, speelbewust.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil dat nieuwe huizen en scholen niet meer te dicht bij geitenboerderijen worden gebouwd. Er moet zeker 500 meter tussen zitten. Onderzoek wijst uit dat mensen die te dicht bij geitenboeren wonen een groter risico lopen op longontsteking. Ook Q-koorts wordt in verband gebracht met geiten. Wie volgend jaar naar België gaat, moet tol gaan betalen. Maar het geldt alleen voor auto's en niet voor motoren. De maatregel gaat in mei in en automobilisten moeten dan een tientje per dag betalen. En dat kun je maar beter doen, want wie illegaal over de Belgische wegen rijdt... krijgt een boete van €70. De Nederlandse politie helpt ook deze zomer weer mee in de Belgische badplaats Knokke. Ze ondersteunen hun Belgische collega's om overlast van feestvierende jongeren uit Nederland tegen te gaan. Knokke is een populaire vakantiebestemming voor jongeren. Ze mogen daar vanaf hun 16e alcohol drinken. En een erebaantje voor Frans Timmermans, die na de Tweede Kamerverkiezingen van het toneel verdween bij PvdA GroenLinks. Hij wordt minister van Staat. Het heeft niet veel om het lijf. Het wordt meer gezien als een bedankje voor alles wat hij gedaan heeft voor de samenleving. Johan Remkes en Tom de Graaf worden het ook. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperaturen lopen flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperatuur in het zuiden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000.
4: Ja, het kabinet wil dus dat nieuwe huizen en scholen... niet meer te dicht bij geitenboerderijen worden gebouwd. Dat snap ik wel. Op een gegeven moment ook helemaal gek van natuurlijk. Van die prijzigheid die continu in je oor staat te blaten.
5: Ik heb tickets.
4: Nou ja, wanneer de prijzigheid weer langskomt, dan hou even de kink-app in de gaten daarvoor sowieso. De kink-album Top 1000, dat is wat nu aan de orde is. Zometeen Everything Must Go van Manic Street Preachers. Maar eerst nog een tweede track van het album Give Me Fire van Mando Jao. Nou, het is bijna weekend. Mocht je nou vanavond op een feestje zijn dat je denkt... Nee, de sfeer zit er net niet helemaal lekker in... is sowieso dat album opzetten een goed idee. Maar deze track helemaal, want het feestje is weer helemaal terug, hoor. Als je in een dipje zit dus. Als je niet in een dipje zit, dan gaat het feestje gewoon lekker door... met Dance With Somebody in de Kink Album Top 1000.
2: Jim Voorwald. Kink.
6: Nummer 593.

0: Het is het eerste nummer wat Manic Street Preachers schreef, of de band schreef, na de verdwijning van de gitarist Richie Edwards. Iets wat nog steeds een mysterie blijft tot op de dag van vandaag. Hoewel dat hij niet meer leeft, dat lijkt mij toch best wel duidelijk. Design for Life. En dat maakte dit ook meteen het eerste album wat daarna ook uitkwam.
1: Kijk. Top 1000.
0: En met het eerste album bedoel ik natuurlijk het eerste album van de Manic Street Preachers, wat uitkwam na de verdwijning van Richie Edwards. Everything Must Go, daarvan hoorde je dus A Design for Life op nummer 592 in de Kink Album Top 1000. Hele goede middag. Jim hier. Tot 6 uur mag ik jou verblijden met een aantal albums die jij in deze lijst hebt gestemd. De Kink Album Top 1000 kan je al in zijn geheel bekijken via kink.nl, dan wel de Kink App. Wel een kleine spoiler alert natuurlijk, want als je echt niet wil weten wat er allemaal nu aankomt, nou ja, dan moet je vooral die lijst even vermijden. Maar de keuze is er in ieder geval. De opties, die zijn er gewoon. Nu aan de beurt, op nummer 591. Dat is een band die, daar ben ik echt helemaal dol op. Komt onder andere ook door het nieuwste album wat ze hebben uitgebracht, Dagger. Dat staat nog wat hoger in de Kink Album Top 1000. Ben ik ontzettend blij mee, ben ik ook een beetje trots op. Maar ook dit is een banger hoor. Ik heb het over de band Ist Ist. Het vierde album is nu aan de beurt in de Kink Album Top 1000. En de eerste keer dat ik deze band live zag, dat was op Vice Fest een aantal jaar geleden. Mocht je Vice Fest niet kennen, dat is een feestje georganiseerd door The Vices. In Groningen wordt dat elk jaar sowieso gehouden. En ik mocht toen het podium hosten. Vond ik heel erg leuk. En Ist Ist stond daar dus. En dat was toen op een best wel klein podium. Sterker nog, volgens mij was het een podium die werd neergezet in een of andere vergaderzaal in de Oosterpoort. Alsnog, het had echt wel zijn charme, want je stond echt met een paar mensen best wel krap op elkaar te kijken naar bands die veel groter zouden worden. En Ist Ist was er daar zeker eentje van. Maar toen Ist Ist moest optreden, was het best wel laat. En ik had misschien al een paar biertjes op. En ik had een beetje met de band gekletst. Nou, ik ken jullie wel. Ja, te gek. Ja, toffe platen tot nu toe gemaakt. Leuk. Ging ik het podium op met een glas bier ook in mijn hand. Echt, hoe ordinair wil je het hebben? En ik zeg, Vice Fest, hoe is het is? Nou ja, na stilte kreeg ik ook een subtiele boe, kreeg ik. Het was ook wel een beetje het effect wat ik wilde hebben natuurlijk. Het album waardoor ik echt is leerde kennen muzikaal gezien dan, behalve dat ze denken, wat doet die gast op het podium, dat was dit album. Light a Bigger Fire, daarvan hoor je zo meteen The Kiss, maar eerst deze banger van een track. Last My Shadow, nummer 591 in de Kink Album Top 1000. Is de

The Kiss staat op nummer 591 in de Kink album top 1000, of althans het album waar The Kiss op staat. Dat heet Light a Bigger Fire. Sowieso, als je ze nog een keertje live kan zien, is. Ja, ze hebben nu nog wel een aantal optredens gepland staan. Geloof niet in Nederland meer, deze zomer of najaar. Maar dat komt vanzelf wel weer goed, want ik denk dat ze binnen de kortste keren weer met een toffe album komen. Want dat nieuwste album staat dus ook in de Kink album top 1000. Die hoorde je niet net, Light a Bigger Fire is niet het nieuwste album. Dat nieuwe album, dat heet Dagger, dat komt morgen eraan in de Kink album top 1000. Maar goed, dat zien we allemaal morgen wel. Voor nu, fijne vraag aan je. Wat zou je doen met 11.500 euro? Als je nu dat zou lenen van een vriend. Oké, daar moet je dan wel een specifiek doel voor hebben. Maar ik kan wel een paar dingen bedenken. De badkamer een beetje onder handen nemen. Misschien je tuin her en der laten opruimen of laten opknappen. Zou zomaar een ding kunnen zijn. Een videogame collectie opkopen. Dat zou misschien ook nog kunnen. Mits er niet heel veel zeldzame titels tussen zitten. Nee, 11.500 euro. Klinkt niet, ik bedoel, het is een hoog bedrag, maar ook weer niet zo ontzettend veel. Het is wel het budget wat de Police had toen ze het debuutalbum Outlandos d'Amour gingen opnemen. £1500 hadden ze geleend om de plaat mee te maken. Nou, £1500 vertaald tegenwoordig naar 11.500 euro. Ik zou zeggen, let op, geld lenen kost geld. Maar in dit geval is het een hele goede investering geweest. Want wat een klapper van een album en wat een goed debuut voor The Police. Zometeen onder andere Roxanne, die staat namelijk op dit album. Maar eerst So Lonely. The Police, Outlandos d'Amour, staat op nummer 590 in de Kink album top 1000.

0: The Police op Kink met Roxanne. Ja, als je een beetje het onderwerp van deze plaat kent. Kan je het dan een hoerentrack noemen?
1: Kink, album top 1000.
2: Oh, oh, oh, oh, oh, Jim, nee, dat kan niet. Nee, dat kan je echt niet maken. Nee, nee, nee.
0: Ja, goed. Het gaat in ieder geval over een prostituee. Ik heb dan ook wel echt een beetje medelijden met dochters die zijn vernoemd naar deze track. Dat je dan toch op een gegeven moment op een leeftijd komt dat je denkt, pap, mam, hebben jullie daadwerkelijk wel naar de tekst geluisterd van dit nummer? Nou goed. The Police in de Kink album top 1000. Roxanne staat op Outlandos d'Amour, het debuutalbum van The Police. Op nummer 590 is dat album te vinden. Dat brengt ons zometeen automatisch bij nummer 589. Over een paar minuten hoor je twee tracks van Last Splash, het album van The Breeders.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
12: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

0: King, album top 1000.
1: Zometeen Divine Hammer, maar eerst Cannonball. Beide van het album Last Splash van The Breeders.
2: Nummer 589.

0: The Breeders, Divine Hammer, te vinden op Last Splash. Album wat op nummer 589 staat.
1: Kink Album Top 1000.
0: Hoewel het zal dan niet de Last Splash zijn geweest van The Breeders. Dit is namelijk pas het tweede album van deze band. Wel de Last Splash voor The Breeders in de Kink Album Top 1000. Want het is het enige album wat genoteerd staat in de lijst met de fijnste alternative rock albums ooit gemaakt. Ja, de selectie is streng, want de selectie is gemaakt door jou en de medekinkers. Waarvoor dank overigens. Ik zeg dat ik er tot nu toe heel erg van genoten heb. En dan zijn we nog niet eens op de helft. Potverdorie. En dat geldt dan ook voor het album wat er nu aankomt. Het is het debuutalbum van The Vices. The Vices, onze vrienden uit Groningen. Elke keer als ik ze live zie, dan sta ik toch weer verbaasd van hoe goed ze eigenlijk wel niet zijn. Niet dat ik ze ooit heb onderschat of zo, maar ze worden echt steeds beter en beter en beter. En dit jaar wordt wel interessant, want in september is er een nieuwe editie van Vicefest. Dat is hun eigen feestje die ze elk jaar houden, een eigen festival in Groningen, in de Oosterpoort. En dit jaar spelen ze voor het eerst zelf niet mee. Floris, de frontman van The Vices, wel. Die doet een set dus solo. Heel erg benieuwd of hij dan bijvoorbeeld ook wat van het debuutalbum gaat spelen. En hoe dat dan klinkt als hij dat in zijn eentje doet. Maar goed, er zijn genoeg andere acts te vinden op Vicefest. Dus het zou me ook niet verbazen als hij van mensen meepikt van kom lekker meedoen. Dan komt het vanzelf goed. En dat debuutalbum van The Vices is echt te gek. Zowel live als op de plaat. Want wat een banger zeg hé. Om daar twee tracks uit te moeten kiezen is al heel erg lastig. Ik heb mijn best gedaan. Zometeen Boy van The Vices, maar eerst de titeltrack van het debuutalbum dus. Looking for...

te gek dit. The Vices, het album Looking for Faces, staat op nummer 588 in de Kink Album Top 1000. Daarvan hoorde je de titeltrack en ook Boy. Nou, van het ene te gekke Hollandse debuutalbum naar het andere. Nummer 587 is namelijk voor het eerste volledige studioalbum van Fatal Flowers. Younger Days is de titel van het album. En een titel heeft vaak ook een titeltrack. Is in dit geval ook het geval. Younger Days, hier is Fatal Flowers op nummer 587 in de Kink Album Top 1000.

0: Midnight Train van het album Younger Days. Het debuut van Fatal Flowers in de Kink album top 1000 nummer 587. Zeg, als je als band of artiest tekent bij een groot platenlabel, weet je wel, een van de grote jongens, krijgt zo'n contract en dan denk je, ja, let's go. Denk je dan dat het geld meteen binnenstroomt?
1: Kink album top 1000.
0: Misschien tegenwoordig wel, maar toen Snow Patrol bezig was aan een derde album, absoluut

De portemonnee was leeg van Snow Patrol. En ja, weet je, dan heb je getekend bij zo'n label en is het van ja, ga dan inderdaad maar een album maken. Om dat mogelijk te maken heeft Gary Lightbody zijn hele platencollectie verkocht. En uiteindelijk dus dat album gemaakt. Het Make or Break album van Snow Patrol. Het was ook daadwerkelijk The Final Straw, zoals de plaat heet. Nou, het heeft ze nu bepaald windeieren gelegd, want Snow Patrol zijn nog steeds bezig met muziek maken. Dus dat is allemaal goed gekomen. Nummer 586 op die plek staat Final Straw van Snow Patrol. Daarvan hoor je nu Chocolate op Kink.

0: je zometeen nog een track van hoort. En misschien dat je daarna nog gaat afvragen, who's next? Nou, inderdaad, The Who. Kink.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.

0: De zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil zich meer gaan bemoeien met de studiekeuze van leerlingen. Ze willen dat meer jongeren kiezen voor opleidingen waar grote personeelstekorten zijn, zoals de zorg en techniek. Het plan wordt breed gesteund door de 5 grote onderwijskoepels. We gaan ermee aan de slag, zeggen ze. In Den Haag was het de beurt aan oud-minister Hugo de Jonge, een van de hoofdrolspelers in het coronabeleid. Hij zei tegen de commissie: "We waren constant bezig met een balanceeract. We wilden het virus hard raken en de economie zo min mogelijk." Verder bleek dat hij nog steeds achter alle maatregelen staat. Er komen waarschijnlijk maatregelen bij geitenboerderijen, omdat geiten voor een groot risico zorgen op longontstekingen en Q-koorts. Nieuwe huizen en scholen zouden voortaan op een veilige afstand moeten worden gebouwd van zeker 500 meter. Het kabinet roept alle provincies op om er nu al op in te springen. En op een Russische oorlogsbegraafplaats in Leusden bij Amersfoort zijn zo'n 150 graven beklad met leuzen. Op graven staan rode letters met teksten tegen de presidenten Poetin en Zelensky. De eigenaar van de begraafplaats noemt het vreselijk, pijnlijk en verdrietig. De politie doet onderzoek. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Het is op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperaturen in het zuiden.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Traditioneel is het weer erg druk deze vrijdagmiddag. En helemaal nu de zuidelijke helft van Nederland vakantie krijgt. Inmiddels zo'n 650 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude stond een auto in brand. Die is geblust, maar die moet nog wel geborgen worden. Het gaat zeker tot 4:30 duren. De linkerrijstrook is dicht, zoals gezegd. De vertraging is 3 kwartier. Een vrachtwagen met pech op de ring van Amsterdam op de A10. Tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel staat 3 kilometer met 1 kwartier oponthoud. 3 rijstroken zijn er zelfs dicht. A12, Duitse grens Arnhem. Voor Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 1:30. En ook nog een ongeluk op de A67 in het zuiden van het land van Venlo naar Eindhoven. Tussen Liesel en Gelderop 3 kilometer. De weg is daar dicht. Hou rekening met zo en zo al 20 minuten vertraging.

0: The Who. Baba O'Reilly komt van het album Who's Next. Ik denk toch wel dat we kunnen zeggen dat dit een tijdloos album is, toch? Ik bedoel, het is uitgebracht in 1971. Zo, dat is 55 jaar geleden. Dat is echt helemaal dit, zo ontzettend goed. Ja, nee, dat kunnen we wel zeggen, toch? Tijdloos. Ja, ik bedoel, nu 55 jaar later gewoon nog een mooie plek in de King Album Top 1000. Zeker. Ja, ik bedoel, je zou er maar bij zijn geweest. Ik bedoel, mijn pa was erbij, ik niet. Ja, ik wil je nu niet heel oud laten voelen als je er inderdaad bij was bij de release van dit album. Ik vraag me ook af, stel dat ik dan die leeftijd zou zijn geweest. Ik denk dat ik dan zo over dit album zou praten. Een beetje zoals twee oude mannen die een beetje op het balkon zitten te schelden.
1: That was wonderful.
2: Bravo.
1: I loved that.
2: Oh, it was great.
1: Well, it was pretty good.
2: Well, it wasn't bad.
1: Well, there were parts of it that weren't very good,
2: It could have been a lot better.
1: I didn't really like it.
2: It was pretty terrible.
1: It was bad.
2: It was awful.
1: I was terrible.
2: Get him away.
1: Hey, boo.
3: King Album Top 1000.
0: Nee hoor, ik denk dat ik een ontzettend positieveling word hoe ouder ik word, zeg maar. Nou, weet ik niet. Altijd maar een beetje twijfelen. The Who, het album Who's Next op nummer 585 in de lijst met de beste albums ooit gemaakt. Dit is de Kink Album Top 1000. Hallo, Jim hier. En ja, ik ben ook een groot fan van dit album hoor. Dus wat dat betreft helemaal prima. Nu aan de beurt, het album AB van Kaleo. 584 staat het album. Het album wat je waarschijnlijk wel kent van Way Down We Go. Een van de bekendere nummers van Kaleo. Maar er staat natuurlijk nog meer op, zoals All The Pretty Girls. En die hoor je nu op Kink.

Kaleo. Way Down We Go van het album AB. Op nummer 584 in de Kink album top 1000. Ja, en over de volgende, daar is echt heel erg... Het is er zo vaak over geweest. Mensen die er fel op tegen zijn. Mensen die juist pro zijn. Sommigen zeggen dat die moeten worden afgeschoten. Anderen zeggen, nee, gewoon zender in de gaten houden. Dan bijt het weer een schaap dood. Ja, ik weet ook niet hoe ze het in hun hoofd halen om dat te doen. Maar ja, weet je, het is nou eenmaal zo. Ik heb het over Wolfpack van De Wolf. Nummer 583 in de Kink album top 1000. Is dit een beetje flauw? Ja, dat wel. Maar ja, goed. We doen het ermee. Nummer 583 in de Kink album top 1000 is dus het album Wolfpack van de band The Wolf. Voor de duidelijkheid.

0: van The Wolf. Daarvan hoorde je Half of Your Love. En dat zijn ook maar half van de tracks die je hoort. Want zometeen nog een track van het album. En twee stuks van The Presidents of the United States of America. Het album van The Presidents of the United States of America.
1: Kink. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
3: Fair enough.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Half 5. Kink. ANP Headlines.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het onderwijs steunt de plannen van het kabinet om leerlingen meer te sturen naar banen met personeelstekorten. Denk aan de zorg en techniek. Ze krijgen daarom voortaan meer en betere keuzebegeleiding bij hun studie. Oud-minister De Jonge heeft tijdens de coronaverhoren gezegd dat hij het bezoekverbod voor verpleeghuizen vreselijk vond. Maar hij moest wel, zei hij verder. Verpleegkundigen zagen mensen daar onder hun handen doodgaan. En defensieminister Jezegus heeft gereageerd op de vernielingen van Russische oorloggraven in Leusden bij Amersfoort. Ze noemt het respectloos. De graven zijn besmeurd met verf en teksten tegen de presidenten Poetin en Zelensky. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop. Het is 28 tot 32 graden met de hoogste temperaturen in het zuiden. Vanavond blijft het redelijk warm met een graad of 20.
17: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals verwacht verloopt de avond, middagspits kunnen we beter zeggen, hartstikke druk met ruim 600 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 50 minuten. A44 is druk van Amsterdam naar Den Haag. Voor de stop dichter bij Wassenaar 4 kilometer met 20 minuten vertraging. A67, Eindhoven-Venlo, daar gebeurde eerder een ongeluk. De weg is vrij, maar voor zomeren 11 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Velperbroek voor het Gelderdoom. 10 minuten extra reistijd.
15: Kink. Dit is het station van Radiohead. Kink, album top 1000.
0: Van het album Wolfpack van The Wolf hoor je nu Yes You Do.
15: Kink.
18: Nummer 583.

0: track Peaches. Donald, rustig aan.
1: Oké.
0: Gaan we door naar nummer 581. Een legendarisch album, want het is van de Beach Boys. In dit geval gaat het over Pet Sounds, maar het is absoluut geen kattengejank. Oké. Goed, God Only Knows komt er zo meteen aan van dat album, maar eerst Wouldn't It Be Nice. Hier zijn de Beach Boys in de Kink Album Top 1000.

The Beach Boys, God Only Knows, afkomstig van het album Bad Sounds, op nummer 581 in de Kink album Top 1000. De lijst met de beste en de fijnste alternative rock albums, uitgekozen door jou en de medekinkers. Betty Serveert staat twee keer in de lijst. Het legendarische Palomine komt nog later voorbij in de Kink album Top 1000. Waar precies, dat kan je trouwens checken via kink.nl of de Kink app. Nu is de beurt aan Lamprey. Daarvoor hoor je zo meteen Crutches, maar eerst Ray Rain. Hier is Betty Serveert op Kink.

0: Patti serveert. Het album Lamprey staat op nummer 580 in de Kink album top 1000. Daarvan hoorde je zojuist Crutches. Zometeen meer Kink album top 1000. Er komt onder andere een plaat aan van David Bowie en ook Mechanical Bull, Kings of Leon. Zometeen aan de beurt.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20...

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Russen hebben camera's gehackt van Nederlandse bedrijven. Dat deden ze op plekken waar militaire goederen langs worden vervoerd. Nederland is niet de enige target van Rusland. Ook in andere EU- en NAVO-landen spioneren ze. De Russen zijn vooral geïnteresseerd in militaire transporten naar Oekraïne. Nederland kampt met grote personeelstekorten. Daarom wil het kabinet en de 5 grote onderwijskoepels meer mensen opleiden voor beroepen waar hard mensen nodig zijn, zoals in de zorg, techniek en veiligheid. Een studentenorganisatie is minder enthousiast, omdat bemoeienis ook averechts kan werken. De eerste Nederlandse buurprovincie van België heeft gereageerd op de tol die daar betaald moet worden. Het is Zeeland. De Belgen zetten het plan door en dat is balen voor onze inwoners die in België moeten zijn, zeggen ze. Misschien moeten wij ook maar tol gaan heffen, zegt een provinciale politicus. En oud-minister De Jonge moest een beetje lachen toen de commissie die het coronabeleid onderzoekt hem herinnerde aan een opvallende uitspraak. Hij vergeleek het vaccin met een frikandel. Daarvan weet je ook niet wat erin zit, zei hij tegen twijfelaars. De Jonge probeerde toen alles om de vaccinatiegraad op te krikken. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt weer hartstikke druk. De meeste vertraging zien we daar nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Hendrik-Ido Ambacht en Rotterdam Centrum. Daar staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Vertraging 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar ook 3 kilometer met een kwartier vertraging. En veel problemen in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De weg is ook dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. Hou rekening met 5 kilometer file daar al en een uur vertraging. En let op, deze wegafsluiting gaat zeker tot vanavond 8 uur duren.
2: King.

Echte videogame nerds die weten in welke game dit album heel veel zit. Mechanical Bull van Kings of Leon, daar gaat het om. Namelijk Life is Strange True Color. Oh, echt waar, Jim? Ja, nee, echt waar. Daar zit het album gewoon in. Iemand heeft dan ook die LP-hoes in de handen.

0: Het is echt helemaal te gek. Ook een te gek spel trouwens, als je van een mooi verhaal houdt.
1: Kink. Album Top 1000.
0: Nummer 579, daar staat het album van Kings of Leon, waar onder andere dus Temple en Wait For Me op staat. Gaan we door naar een andere legende in de Kink Album Top 1000. Man die helaas niet meer onder ons is, al een tijdje niet meer. David Bowie heeft heel veel albums gemaakt. Zelfs bij sommige albums op een moreel ontzettend hoog niveau. Soms letterlijk. En soms zat hij een beetje in de put. En dat is het geval met Hunky Dory. Ja, hij dacht dat zijn carrière gewoon eigenlijk niks meer ging worden. Hij was veel te veel in hokjes aan het denken. Zo van, nee, ik moet in dit genre zitten. En hij had een beetje het idee dat hij de genres waar hij dan in speelde, dat hij die had uitgespeeld. Nou ja, hij bezocht gewoon zo nu en dan een seksclub in Kensington. De Sombrero heette dat. En daar werd hij heel erg blij van. Niet zozeer van de dingen die daar in kleine kamertjes gebeurden, maar vooral de excentrieke make-up, kleding en ook de seksuele vrijheid die daar was. Hij dacht, ja, nee, dit is helemaal wat ik zoek. Dit is helemaal een ding. Het gevolg is dus nummer 578 in de Kink Album Top 1000. Het album Hunky Dory. Daarvan hoor je zo meteen Live on Mars, maar eerst Changes. Hier is The Legend himself, David Bowie, in de Kink Album Top 1000.

Een van de vele meesterwerken van David Bowie in de Kink Album Top 1000. Je hoorde Life on Mars, afkomstig van Hunky Dory in de Kink Album Top 1000. Album staat op nummer 578 in die mooie lijst. De lijst die door jou is samengesteld. Waarvoor dank. En ja, jij bent een gitaarliefhebber. Je bent liefhebber van Alternative Rock. Dan is er misschien een band uit Denemarken waarvan je zoiets hebt van, oh ja, daar heb ik misschien wel eens lekker zin in. Nou, dat komt goed uit. Want je weekend vieren, dat doe je met heel veel fijne gitaren. Dan heb ik het even over het hardere werk. Nummer 577 is namelijk For Beyond Hell Above Heaven van Volbeat. Daarvan hoor je nu de track Fallen.

0: 1000, Beyond Hell and Above Heaven.
1: King of the Top 1000.
0: Als je een keer naar een Volbeat-concert gaat en je kan zeg maar op het backstage-terrein of de parkeerplaats komen, dan moet je voor de gein eens even tellen hoeveel vrachtwagens Volbeat mee heeft om zo'n show te kunnen maken. Ik bedoel, het zijn dan ook grootste shows, grootste concerten. Maar toch verbaasde me dat getal wel toen ik eenmaal was uitgeteld. Overigens na een Volbeat-concert ook helemaal uitgeteld. Maar dat even terzijde. Zometeen nog een track van Beyond Hell Above Heaven van Volbeat. Heb je een beetje trek in Heaven nor Hell? Dan komt het goed uit. En Paolo Nutini komt er ook zo meteen aan.
2: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink. Kink.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum IJs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op het 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Odido.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie!
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
17: vakantie!
16: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Half zes. Kink. ANP Headlines.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het risico op natuurbranden is uitgebreid. Het geldt nu in het hele land. Mensen wordt gevraagd om niet te roken in de natuur en ze moeten ook hun auto's niet parkeren op begroeide plekken. Rusland probeerde informatie over militaire transporten naar Oekraïne te krijgen door camera's van Nederlandse bedrijven te hacken. De inlichtingendiensten hebben de bedrijven gewaarschuwd. Die hebben nu maatregelen genomen. En Engeland had een nieuwe tennisheld, Arthur Perry, die het schopte tot de halve finale van Wimbledon. Maar hij ligt er nu uit. Hij is verslagen door Alexander Zverev, die voor het eerst in de finale staat in Londen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het redelijk warm met een graad of 20. Morgen lopen de temperaturen weer op met maximaal 32 graden en volop zon.
19: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt weer hartstikke druk. De meeste vertraging zien we daar nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam tussen Hendrik-Ido Ambacht en Rotterdam Centrum. Daar staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Vertraging 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar ook 3 kilometer met een kwartier vertraging. En veel problemen in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De weg is ook dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. Hou rekening met 5 kilometer file daar al en een uur vertraging. En let op, deze wegafsluiting gaat zeker tot vanavond 8 uur duren.
2: Kink.

0: Oeh,
1: Paolo Nutini, wat heb ik met jou nog een appeltje te schillen?
2: King Album Top 1000.
1: Noorden New Shoes van het album The Streets. Op nummer 576 in de King Album Top 1000. Ja, ik was in mijn puberjaren echt scheidjaloers op Paolo Nutini. Ja, oké, waarom zou je dat niet zijn? Ik bedoel, groot muzikaal talent. Maar nee, ik was extra jaloers, want er was een meisje op de middelbare school. Dus ik kreeg helemaal dol op, helemaal te gek vond ik haar, helemaal perfect. En zij kon haar mond niet houden over Paolo Nutini en ook dan tegelijkertijd dit album. Toen kwam ik haar tegen in de gangen van de middelbare school. En dan, hé, hoe is het? En dan, hey, put your new shoes on. Ah! Nou goed, een beetje misplaatste jaloezie wellicht, maar alsnog. Wel goed album trouwens, anders had hij ook niet zo hoog gestaan in de Kink Album Top 1000 van dit jaar. Dank voor je stem. Gaan we van de Zero's naar de jaren 80. Op nummer 575 vinden we namelijk Soul Mining. Het album van daarvan hoor je zometeen Uncertain Smile. Nou, This Is The Day.

Nummer 575 in de Kink album Top 1000. Het album Soul Mining van The. Daarvan hoorde je Uncertain Smile. 574. Controversieel figuur. Maar daarom niet minder muzikaal. Antichrist Superstar, dat is het album wat op nummer 574 staat in de Kink album Top 1000. Marilyn Manson hoor je nu met Tourniquet.

0: Tourniquet van het album Antichrist Superstar staat op nummer 574 in de Kink Album Top 1000. En over supersterren en beautiful people gesproken. Zometeen Michiel Veenstra met nog een track van dat album van Marilyn Manson. Maar ook CBAN, het nieuwe werk, of het nieuwere werk van White Lies. Meer Kink Album Top 1000, zometeen.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: 6:00. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In heel Nederland is nu een verhoogd risico op natuurbranden. En daarom wordt mensen gevraagd om voorzichtig te zijn. Steek geen sigaret op in de natuur en parkeer je auto niet op begroeide plekken, want de warme uitlaat kan zo voor brand zorgen, is het advies. Er wordt pas over een week regen verwacht. Een grote studentenorganisatie is niet enthousiast over de kabinetsplannen om bepaalde studies te volgen. Het moet de personeelstekorten oplossen in bijvoorbeeld de zorg en techniek. Maar het moet uit jezelf komen en niet omdat het moet. Anders werkt het waarschijnlijk niet, zegt de club. Supermarktketen Lidl is gehackt. Onbekenden hebben klantgegevens gestolen, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Het is ze niet gelukt om aan bankgegevens en wachtwoorden te komen. De getroffen klanten zijn per mail op de hoogte gebracht. Hoeveel het er precies zijn, is niet bekend. En het sprookje van de Brit Arthur Ferry op Wimbledon is voorbij. Hij werd verslagen door Alexander Zverev, die voor het eerst in de finale staat. Ferry woont vlak om de hoek bij Wimbledon en kreeg een heldenstatus in Engeland. En dan het wielrennen. De 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden.

gemaakt. Nou ja, niet al te lang meer. Dat zal morgen echt zijn. Dan zitten we op de helft van de lijst. Want het is nu tijd voor 573. Gewoon puur omdat het kan, vind ik het leuk om de bandleden even voor te lezen. Søren Hus, Jeppe Langebek Knutsen, Palle Sørensen, Sebastian Sandström en Jess Jensen. Vooral Jeppe Langebek Knutsen. Dat is... Hoe Deens wil je een naam hebben? Jeppe Langebek Knutsen. Ik denk ook dat met dat Langebek ook in... Het klinkt, als je die man zijn naam noemt, dan klink je altijd als zijn moeder die boos is omdat hij iets stout heeft gedaan. Jeppe Langebek Knutsen. Wat hebben we gezegd? Nou goed, hij is net zoals Søren en Palle en Sebastian en Jess onderdeel van CBA. Zo. Heel leuk om deze naam uit te spreken. Ik leer ook wat over mezelf. Hun These Are The Days, tweede album dat zij bracht uit 2004... staat in de Kink Album Top 1000 op 5.

Zometeen hoor je nog muziek van onder andere Joe Jackson en Bad Religion. Het gaat echt van links naar rechts. Waarbij nu tijd is voor het meest recente album van White Lies. Ja, die hebben onlangs nog op Pinkpop opgetreden. Collega Jim sprak ze toen en die zeiden van... weet je, eigenlijk zijn we zo trots dat als wij nu een set neer kunnen zetten... dat we alleen maar hits hebben. Alleen maar hits. Maar ook die nieuwe liedjes klinken eigenlijk ook alweer gelijk alleen maar als hits. Dat doen ze toch wel heel goed. Het album heet Nightlight, komt uit in 2025 en staat op 572. Daarvan hoor je zo meteen In the Middle na June.

White Lies in de Kink album top 1000. Meest recente album. Nightlight. Daarvan hoor je Juice en In The Middle. Dan nu terug naar 1994. 32 jaar geleden. Het was hun eerste album bij een groot label. Dat is nog wel eens lastig als je uit de underground komt. Fans denken dan misschien van... Maar dit album was zo goed dat de fans dachten van... Hey jongens, lekker bezig. Stranger Than Fiction van Bad Religion staat op 571.

0: Jackson. Op 571 doen ze nog één track van. En ook komt er nog muziek aan van Joe Jackson en Franz Ferdinand.
1: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,

0: album Top 1000.
1: Met nog één track van Stranger Than Fiction van Bad Religion. Dit is Infected.
2: Kink. Nummer 571.

Kink album top 1000. Tot 9 uur nog gaat de lijst vandaag door. Daarna gaat hij morgenochtend om 7 uur weer verder. Maar ook na 9 uur wil je vanavond echt Kink blijven luisteren. Want zometeen vanaf 9 uur hoor je 3 uur lang het beste van Rock Werchter. 3 uur lang live opnames van het prachtige festivalweekend van afgelopen weekend hoor je vanaf 9 uur op je radio. Dan nu een lekkere vreemde eend. En daarbij iets wat je niet dagelijks hoort bij Kink. Maar ik vind het heel fijn dat dit album zo hoog is geëindigd in deze lijst. Het is een plaat letterlijk met twee kanten. Dat was toen ook nog in 1982. De A-kant staat voor het uptempo nachtleven. De B-kant is wat meer reflectief. Joe Jackson dacht duidelijk in het concept van een album met een A-kant en een B-kant, met zijn grote New York-album, Night and Day. Nou ja, dus ook letterlijk A en B, Night and Day. Zo heet het album, dat in de lijst staat op nummer 570. Daarvan hoor je zometeen natuurlijk het prachtige Real Man. Maar eerst, Steppin' Out.

0: helemaal,
1: helemaal
0: grijs gedraaid.
1: Pink Album Top 1000.
2: Nummer 570.

0: Bijna had Frans Ferdinand een Weezertje gepoeld.
1: King Album Top 1000.
0: Ze hebben heel lang gespeeld met het idee om elk album van de band gewoon Frans Ferdinand te noemen, waarbij de kleur van de hoest de onderscheidende factor zou zijn. Maar ja, goed. Weezer had al een Blue Album, Green Album, Red Album, later ook nog een White Album, Teal Album, nu komt er nog een Gold Album. Dus Frans Ferdinand dacht bij album 2 al van... Nah. Hun tweede album heette daarom You Could Have It So Much Better. Soms ook wel With, Frans Ferdinand. Het kwam uit in 2005, was het tweede album van de band. Ik zei net al, vanavond tussen 9 en 12 hoor je het beste van Rock Werchter. Daar zit zeker een flinke lading Frans Ferdinand bij, want potverdulle me, wat gaan we nu een fijn optreden daar. Maar nu dus twee studio-opnames van You Could Have It So Much Better op 569. Daarvan hoor je zo meteen...

Covenant and You Could Have It So Much Better. En dan nu, is het nou een doodskist in een graf? Of is het misschien toch een vrouwelijk geslachtsdeel waar we naar kijken? De albumhoes van Metallica's Death Magnetic. Laat het raden over. En er werd ook heel wat afgediscussieerd over de Loudness War, die met dit album toch wel echt werd ingezet. Als je de wavefiles bekijkt van de tracks, is het eigenlijk één grote balk. Er zit nauwelijks nog finesse en subtiliteit in. Het is gewoon echt vanaf het allereerste aftikken de registers vol open. Death Magnetic uit 2008 was voor Rick Rubin, de producer, een duidelijke missie om terug te gaan naar het energieke jaren 80 werk van de band. En dat is te horen ook. Daarvan hoor je tot aan het nieuws van 7 uur. Nu vast één track. Dat is The Day That Never Comes. Metallica.

0: That Never Comes van Metallica. Zometeen na het nieuws van 7 uur nog een track van Death Magnetic, maar ook albums van onder andere Iron Maiden, U2 en Florence and the Machine. Kink.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: 7 uur. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Groot-Brittannië is opgeschrikt door de moord op een oud-politicus. Het is een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd gevonden in haar huis met zware wonden aan haar hoofd. Ze was woensdag nog op tv om het beleid van Reform UK te verdedigen. Dat is de partij van Nigel Farage. Klanten van de webshop van Lidl in Nederland en België zijn slachtoffer geworden van een datalek. Hackers hebben namen, telefoonnummers en geboortedata gestolen. Lidl heeft aangifte gedaan en heeft het ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Lidl waarschuwt klanten voor verdachte berichten. In Alblasserdam is een vrouw opgepakt omdat ze drugs had verstuurd via de post. Het gaat om een pakket met honderden amfetaminepillen. Ze had er thuis nog meer liggen. Ze zit nog zeker 2 weken vast. Haar vriend is ook in de woning aangehouden omdat hij een vuurwapen had. En Venezuela krijgt hulp uit onverwachte hoek. De FIFA komt met een bedrag van bijna €900.000 over de brug dat bedoeld is voor de wederopbouw en andere hulp. Venezuela kan op ons rekenen in deze moeilijke tijden, zegt FIFA-baas Infantino. Bij het natuurgeweld zijn zeker 3800 mensen omgekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen is er opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden.

0: Magnetic van Metallica. De Kink Album Top 1000.
1: Kink Album Top 1000.
0: Want daar luister je naar de lijst met de 1000 beste albums ooit gemaakt. Aangekomen bij het album Ceremonials van Florence and the Machine uit 2011. Het tweede album van de band werd geschreven tijdens het toeren voor album nummer 1. Na een aantal jaar doken ze in de Abbey Road Studios om de plaat op te nemen. Een claustrofobische ervaring zou Florence wel eens laten zeggen, omdat de studio geen ramen had. Zo ging ze vaak wandeling maken om wat zonlicht mee te krijgen en lucht in haar hoofd. Er zitten ook heel veel willekeurige geluiden verstopt in het album. Het geluid van kraaien zit erin. En het soundtrack van een zombiehoofd dat vertrapt wordt uit een film is omgevormd tot een drumkick. Oké, prima. Van het album op 567 hoor je zometeen Spectrum, maar eerst Shake It Out.

Is dit nou een harp? En volgens mij wel, hè? Ja, er zijn dagen dat ik geen harp afkondig. Maar in het geval van Florence and the Machine geloof ik het, dat het zeker een mogelijkheid is. Ceremonials op 567 in de Kink Album Top 1000. Nu een album waarbij zoveel spanningen ontstonden dat de bandleden tijdens de opnames kort in groepstherapie gingen. Muziek maken met de band is alsof vijf mannen liefde bedrijven op een heel platonische manier. Het is intens omdat je zielen samensmelten en juist daarom kunnen emoties zo hoog oplopen. Je raakt iets primairs aan. Het is goed gekomen, want de band ging daarna wel vrolijk verder. Maar er is een stevig potje gepraat tijdens de opnames van Make Yourself van Incubus uit 1999. Staat op 566, daarvan hoor je zo meteen Pardon Me, maar eerst...

0: Brandon Boyd, de zanger van de band, zat ooit in een vliegtuig toen hij een artikel las over spontane zelfontvlamming. Dat is een verschijnsel dat echt bestaat. Dat mensen zo ineens bam! Letterlijk in vlammen kunnen uitbarsten. Sorry, ik barst even in de fik. Dat is Pardon Me van Incubus. Oké. Van het album Make Yourself. Zometeen meer Kink album top 1000. Met onder andere U2, het derde album van de band uit 1983. En uit 1986... Iron Maiden.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: album top 1000.
1: Uit 1986, Summer and Time van Iron Maiden in de lijst op 565.
2: Nummer 565.

Iron Maiden in de Kink album Top 1000. Ze schreven het album tijdens de loodzware World Slavery Tour. En die vermoeidheid, hoor je terug in thema's als afstand, tijd en onderweg zijn. Stranger in a Strange Land lijkt daar wel enigszins op van toepassing. Dan 564 in de lijst. Ja, inderdaad, is hetzelfde jongetje als hun debuutalbum. Het is een vriend van de familie van fotograaf Anton Corbijn. En daar weer het zoontje van. Dit jongetje staat op de hoes van het debuutalbum van de band, Boy. En in 1983 zou hij terugkeren voor album nummer 3, War. De opener van het album, die je zometeen hoort, het legendarische en iconische Sunday Bloody Sunday, was bijna niet opgenomen. Vooral The Edge had zijn twijfels en was bang dat het nummer te controversieel zou zijn. Ja, dan worden we geband en dan wil niemand ons meer draaien. Uiteindelijk overtuigde Bono hem ervan dat de boodschap belangrijker was dan de angst voor controverse. En zo is het net. Het gaat over Sunday Bloody Sunday van het album War van U2 op 564. Die hoor je na deze New Year's Day.

Daarmee overtuigde Bono bandlid The Edge van het toch echt maar opnemen en op het album zetten van Sunday Bloody Sunday. In de Kink Album Top 1000 staat het album War op 564. Nu iets wat ik, zeg je heel eerlijk, gewoon niet zo goed ken. Ik weet dat er mensen helemaal mee weglopen. Ik heb het nooit echt helemaal kunnen doorgronden. Ik ga mezelf eventjes twee nummers de tijd geven. Want op nummer 563 staat Deadwing van Porcupine Tree. Daarvan hoor je zometeen Lazarus. Nee, sorry, Shallow. En nu eerst Lazarus in de Kink Album Top 1000.

0: Deadwing van Porcupine Tree op 563. Zometeen het nieuws van 8 uur, daarna veel meer album top 1000... met muziek van onder andere The Beaches, Bloodsoon en ook Lenny Kravitz. Komt er zo aan.
1: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
4: Headbangen tot je erbij neervalt. Dynamo Metal Fest is terug. Op 14, 15 en 16 augustus snijdt het festival neer in het IJsportcentrum in Eindhoven. Met op de mainstage onder meer Halloween.

0: kopen.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis trekt zich terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om het buitenterrein waar mensen soms slapen. De hulporganisatie zegt dat ze hun werk niet meer veilig kunnen doen. De afgelopen weken zijn er meerdere bedreigende incidenten geweest met een kleine groep overlastgevers, zegt het Rode Kruis. In Engeland is een man opgepakt die verdacht wordt van de moord op een politica. De vrouw werd gevonden in haar huis met zware verwondingen aan haar hoofd. De Britten kenden haar goed. Ze gaf deze week een toespraak voor Reform UK. En ze deed ook mee aan het populaire programma Strictly Come Dancing. Oud-minister De Jonge heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt tijdens de coronacrisis. Zo vindt hij dat het toegangsbewijs voor nachtclubs veel te snel werd ingevoerd in de zomer van 2021. Het zorgde voor zoveel nieuwe besmettingen dat de maatregel werd teruggedraaid. Het was een dure les, zei De Jonge. En het kabinet trekt €800 miljoen uit om de grote rivieren te beschermen tegen extreem weer. Zo komen er onder meer extra geulen in de Waal en wordt de bodem van de Waal en de Maas versterkt. Daarmee moeten overstromingen, droogte en problemen voor de scheepvaart worden voorkomen. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment is het nog warm met 20 graden. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. En zondag blijft het ook nog lekker.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Michiel Veenstra. Kink.
6: Nummer 562. Dan.

vijfde album van Lenny Kravitz dus. En toch nog in staat om ook op album nummer 5. Dat is best wel een prestatie hoor. Nog zoveel iconische tracks aan je oeuvre toe te voegen. Deze Fly Away en ook die American Woman. Nog steeds staples in elk live optreden van Lenny Kravitz. Nummer 561, dus in de Kink Album Top 1000. Niet vergeten, zometeen na 9e, dan houdt de Kink Album Top 1000 eventjes pauze. Tot morgenochtend 7 uur. Deze 2 weken lang, elke ochtend tussen 7 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds, Album Top 1000. Maar vanavond na 9e, 3 uur lang live muziek van vorig weekend, namelijk het Rock Werchter Weekend. Marco van Ieren presenteert zometeen tussen 9 en middernacht, 3 uur lang, het beste van Rock Werchter 2026. Mocht je alvast wat suggesties hebben, dit wil ik nog een keer horen. Of ik hoorde dat dit te gek was. Kun je dat laten horen? Stuur vast een berichtje met de Kink App naar de studio. Marco leest het en gaat daar een lekkere playlist mee samenstellen. Zo meteen vanaf 9 uur. Nu dan 560 To Bring You My Love van PJ Harvey 1995. Met daarop haar grote hit Down By The Water. Die hoor ik zo meteen.

0: van het album To Bring You My Love van 1995. Ik ben vast begonnen aan mijn vakantieliteratuur. Normaal gesproken lees ik eigenlijk alleen maar echt heel veel tijdens het vakantievieren zelf. Maar dit boek kon ik niet langer laten liggen. Ronald Gippard heeft zanger Blauwtzoen 1,5 jaar gevolgd als een fly on the wall. En daar een heel mooi boek over geschreven. Blauwtzoen in het spoor van een pop-icoon. Dat leest echt heerlijk weg. Het is gewoon een Gippard boek, maar je leert wel alles over die mystieke figuur Blauwtzoen. Dus ik heb ook heel veel de muziek van Blauwtzoen in mijn hoofd. Vind ik het een heel mooi toepasselijk momentje dat ik nu zijn album Promises of No Man's Land mag draaien. Uit 2014. De titeltrack daarvan werd nog gebruikt door de NOS bij de Olympische Spelen van Sochi 2014.
1: Ja.
0: Dus die hoor je zo meteen, maar eerst van hetzelfde album. Too Many Hopes for July. Dat is Blauwtzoen.

0: Promises of No Man's Land van Blauwtoon uit 2014 staat op 5,59. Daarvan hoor je Too Many Hopes for July. En zometeen, naast bijvoorbeeld ook nog albums van Lou Reed en Stone en Korn, nog een track van dit album. En dat zou best wel eens de titeltrack kunnen worden.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
2: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenore wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op Ora.nl.
6: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AHA Barbecue Saté en Shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Kink. Dit is het station van System of a Down. Wake up, wake up. Run, run, run, run, run, wake up. Depeche Mode. De Kink Album Top 1000.
0: En op 5,59 Blauwtoon, je hoort de titeltrack van Promises of No Man's Land nu.
1: Kink.
12: Nummer 559.

Blauwzoen in de Kink album top 1000. En dus de boekentip van Michiel in het spoor van een popicoon van Ronald Gippard. Over deze mystieke persoon, maar ook extreem sympathieke. En ook zijn bijzondere origin story. Uit welke scene die vandaan komt en wat hij heeft moeten doen om dat te ontvluchten. Ja, goed boek, kan niet anders zeggen. En het leest ook gewoon prettig en leuk en grappig weg. En Kink komt er ook een paar keer in voor. Hey. Dan 558, uitgebracht tijdens de hoogtijdagen van de new metal. En deze band is new metal. Ik heb het over Issues van Korn, 1999. Daarvan hoor je zometeen Somebody, Someone na Falling Away From Me.

0: Reisgedraaid.
1: Helemaal Reisgedraaid.
0: Reisgedraaid. Kink Album Top 1000.
2: Nummer 558.

58 en de Kink album top 1000. In 1972 bracht Lou Reed na jarenlang met de Velvet Underground zijn eerste debuut solo album uit. Maar het flopte. En toen dacht hij, ja, maar wacht even, ik heb potverdorie wel wat te vertellen. Dus hij bracht in hetzelfde jaar nog een solo album uit. Dat werd Transformer. En daarop staan een paar klassiekers. Zometeen het prachtige Perfect Day dat een nieuw leven kreeg door de bijzondere scène in de film Trainspotting. Maar eerst een van de meest iconische baslijntjes ooit geschreven. Walk on the Wild Side, Lou Reed en de Kink album top 1000.

0: bij Kink. Read What You Saw.
1: Kink, album top 1000.
0: Van het album Transformer uit 1972, 557. Dan 556. Dit vind ik heel erg leuk. Zometeen na 9 hoor je 3 uur lang het beste van Rocco Werchter. Daar stond onder andere de band Bleach 93. En die hadden bezoek. De frontman van de band die je nu hoort, Finn, was mee met Bleach 93. Zijn band hoefde helemaal niet te spelen, maar hij wilde gewoon crowdsurfen bij Bleach 93 op Werchter. En dat heeft hij gedaan. Ja, Finn, heb ik over de frontman van Stone. Dit is hun debuutalbum. Kwam uit in 2024. Fear Life for a Lifetime heet het. En daarvan hoor je zo meteen My Thoughts Go. En eerst Queen Stone in de Kink album top 1000. Fear Life for a Lifetime staat op 556.

0: 4 Live for a Lifetime van Stone komt er voor vandaag een einde aan de Kink Album Top 1000. Morgenochtend om 7 uur gaat Lars verder met de lijst. En dat betekent dus, ja, echt nog een reminder, ook in het weekend luisteren naar Kink. Want de Kink Album Top 1000 is er ook op zaterdag en zondag. En zometeen, na 9 uur, 3 uur lang, het ultieme nagenieten van Rock Werchter. Marco van Ieren geeft je het beste van Rock Werchter 2026.
1: Kink. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer. En kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
6: Mooi van Ethos.
7: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen met hulp op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen buiten wachten of slapen. Ze vinden het te gevaarlijk worden na 2 steekincidenten pas geleden. De overlast zou veroorzaakt worden door mensen die weinig kans maken om in Nederland te blijven. Het lijkt weer koek en ei tussen prins Harry en zijn vader koning Charles. Ze hebben elkaar vanmiddag gezien op een landgoed. Meghan Markle en de kinderen waren er ook. Harry en Charles leefden de afgelopen jaren op gespannen voet. Harry legde al zijn taken neer en verhuisde naar Amerika. Het was een nare dag voor koeien in de Eempolder in de provincie Utrecht. Ze raakten in paniek door een legeroefening met helikopters en braken door het schrikdraad heen. De oefening met 60 militairen en laagvliegende helikopters was aangekondigd, maar de boer had zijn koeien toch buiten laten staan. En in België zit iedereen voor de televisie om naar de kwartfinale tegen Spanje te kijken. De wedstrijd op het WK begint nu. Gisteren was de eerste kwartfinale en die werd gewonnen door Frankrijk. En dan nog tennis. De finale van Wimbledon gaat bij de mannen tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner schakelde Novak Djokovic uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog rond de 20 graden en vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen.
7: Kink, Alternative Rock Radio. Het beste van de rockwerchter, Marco van Hierden.
9: Ik heb een lekker plekje in de schaduw gevonden en het programmaboekje bij me, dus we kunnen beginnen.
7: Kink.
9: Het gras in Werchter is nog door van de 180.000 voetzolen die er overheen hebben gebanjerd. Inmiddels hebben de vogeltjes wel weer hun plek teruggevonden op het terrein. En op dat terrein zwerft hier en daar nog een verlaten plastic bekertje rond. Ik zie het. Bij jou zijn de wallen amper weggetrokken en je groepsapp hangt nog vol met foto's van mensen waarvan je eigenlijk niet weet wie het zijn, maar je staat er wel mee op de foto. En je tent ligt thuis nog opgevouwen in de schuur. Je kleren die hangen nog van het weekend te drogen op het balkon. En weet je wat? Het geeft ook allemaal niet. Want het is pas een week geleden. 4 dagen in het jaar is het pittoreske dorpje Werchter in het Brabantse Vlaanderen, dat maar 3700 inwoners heeft, de plek waar 1,5 miljoen liter bier achterover wordt geslagen, waar in 4 dagen tijd 40 ton patat wordt weggeschurpt. Of moet ik misschien friet zeggen? Maar bovenal is het de plek waar ineens de grootste bands ter aarde neerstrijken. 1 keer per jaar wordt namelijk Werchter omgedoopt tot Rock Werchter. En vorige week werden er 4 dagen lang gefeest tijdens de tofste optredens van maar liefst 100 bands, van The Cure tot Rise Against en van David Byrne tot aan de Gorillaz. Bij Kink zijn we nog keihard aan het nagenieten en dat doen we vanavond samen met jou. Want vanavond tot 12 uur nog 1 keer terug naar België. Nog 1 keer terug naar Werchter. Met het beste van Rock Werchter Live. En we beginnen op de zaterdag. Ron, die liet de Gorillaz zaterdag op de mainstage links liggen om vooraan te kunnen staan in de barn. Want daar trapte om 10 uur precies de Pixies af. En dat klonk zo.

De Pixies live op Rock Werchter. Monkey Gone to Heaven. En daarmee wil ik je van harte welkom heten in de natte droom van je trommelvlies. Want vanavond tot aan 12 uur live muziek op Kink. Namelijk het beste van Rock Werchter. Nog één keer terug naar vorige week. Het was de 51ste editie van Rock Werchter. We waren erbij als Kink zijnde en hebben heel veel opnames gemaakt. En die ga je vanavond horen. Als je nog een voorkeur hebt van iets wat je heel graag wilt horen, omdat je erbij was of omdat je het gewoon gemist hebt en alsnog wilt horen, stuur het even door via de Kink-app. Eerst tijd voor de sensatie van dit jaar. Marcel stuurde een bericht via de Kink-app. Hij was er als de kippen bij. Stond helemaal vooraan voor de show van Bleach 93. En dat de band de intentie heeft om hard te veroveren, dat werd al snel duidelijk. En daarom nu op Kink. Ceiling, hoor je Bleach 93 met Jackie. Maar eerst is dit live vanaf Rock Werchter vorige week. Underrated op Kink.

0: de sensatie wat mij betreft van dit jaar. En zo te horen ben ik niet de enige. Bleach 93, vorige week op het podium in België tijdens Rock Werchter vanavond te horen. En dat drie keer, namelijk Underrated, Jackie en Ceiling hoorde je van Bleach 93 live op Rock Werchter.
1: Het beste van de Rock Werchter.
0: En precies, dat is wat we doen, namelijk een waanzinnige collectie die we hebben samengesteld van de beste optredens van Rock Werchter vorige week in België. Vanavond tot aan 12 uur dus alleen maar live muziek. En Nienke die vraagt zich af of het oké is om een kleedje in het midden van de woonkamer te leggen. Ze heeft namelijk het gevoel dat haar huis is omgetoverd tot een festivalterrein. Ja, gewoon doen. Het is tijd voor de band die in 2004 voor het eerst in België op Rock Werchter op de planken stond. Dat optreden werd toen afgesloten met de magische woorden van Alex Capranos. The people entertained us as much as we entertained them. En dat klinkt als een reden om terug te komen en het is precies wat ze hebben gedaan. Namelijk vier keer om precies te zijn. De laatste keer dat de band daar stond was afgelopen vrijdag. En in de barn stonden ze terwijl Dido, Pascal en Niels er naar keken en zaten te genieten onder andere van Ride Action. Dit is Franz Ferdinand live.
1: Het beste van Rock Werchter.

0: Als je aan één bent het kunt overlaten dat er een feestje wordt gevierd op de weide, dan is het wel Franz Ferdinand, You're the Right Action. En als je denkt, nou, ik zit net lekker een beetje in de sfeer, geef me nog maar meer van dat. Goed nieuws, zometeen Dark of the Matinee en Take Me Out voor je.
1: Kink. De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer. En kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
6: Mooi van Ethos.

0: Ik snap wat je bedoelt, Ilse. Ze schrijft namelijk, ik heb deze band al 6 keer live gezien en elke keer word ik weer blij verrast. Frans Ferdinand, live vanaf Rockwerchter, je hoorde Michael. Waar Maurits me tipt op iets anders, ik had hem niet in de planning staan, maar volgens hem kwam vorig weekend op Rockwerchter het beste optreden van de band Sons. Hij kende het niet, had het gehoord van zijn collega, is toch maar even gaan kijken en is op slag verliefd geraakt. En dit is de reden waarom.
1: We hebben nog eentje voor jullie, de allerlaatste. Wij waren Sons, hij heet Somehow, het meezingen zit goed, dus doe dat nog een keer. Kom aan, nog eens een keer, alles geven, kom aan, werk dan!

Alles voor wat de fuck. Dikke fucking merci. Werchter, dit is het liefste wat jij doet. Hier staan we voor jullie live optreden. Wij zijn vier beste kameraden. Ik wil niet lelijk doen, maar ik kan het toch doen. Dit is het liefste wat we doen. Dankjewel dat we dit mogen doen. Wij houden van muziek, wij houden van elkaar en wij houden van jullie. Wij waren soms tot de volgende keer. Bye bye.

Dit zijn duidelijk geen kleintjes meer, hoor. Ook al zijn het nog steeds de zonen van moeders. Ze staan wel mooi op mainstage. En dat deden ze afgelopen zondag, 5 juli om 3:15 in de brandende zon. Maurits heeft ze voor het eerst gezien, liet het aan ons weten... en daarom hoorde je net op Kink. Een live registratie van vorige week op Rock Werchter, Sans en Sam Howe. Als je nou ook nog iets hebt wat je heel graag zou willen horen vanavond... want vanavond het beste van Rock Werchter live nog één keertje terug naar vorig weekend... dan mag je het laten weten via de Kink-app. Hoor je misschien straks jouw favoriete artiest terug in de live registratie van Rock Werchter. Deze band wil je eigenlijk altijd wel gewoon op je adviesje hebben. En dat komt omdat ze gewoon een heel prettig repertoire hebben. En daar, dat is eigenlijk nog een understatement. Denk aan Underdog. Of wat dacht je van Fire. En deze Clubfoot. Ze speelden ze allemaal vorige week op Rock Werchter. Ik heb het over Xabian. Die hoor je nu live op Kink.

0: Het beste van Rock Werchter. Kink.
1: This one's on the top.

0: Thank you. Thank you. It's a good vibe in there. There's a lot of good fucking vibe in there. And there. And there. There's a big old crowd, this, boys. Sort of gone right round. I like that.
1: Xavian Underdog Live. Het beste van de Rock Werchter. Vorige week stonden ze en vanavond nog één keer terug naar dat weekend. Marije die stuurt door, hey Marco, ik vind het echt zo relaxed. Ik heb een hele drukke week gehad en ik had eigenlijk vorige week op Rock Werchter moeten zijn, maar wegens omstandigheden kon ik er niet bij zijn. Dus hoe fijn is het om vanavond nog even lekker te genieten van wat er vorige week dus plaatsvond. En dat is precies wat het is. 3 uur lang live muziek. Wat vorige week te horen was op Rock Werchter en nu te horen op Kink tot aan 12 uur. Met straks onder andere nog een live registratie van de Vaccines. En heb ik Manfred & Sons nog voor je. En als je zelf ook nog iets wilt horen, laat het vooral weten via de Kink app. Wat moet volgens jou vanavond onderdeel zijn van het beste van Rock Werchter? Sowieso, zometeen direct na het nieuws van 10 nog eentje van Xabian, gewoon omdat het kan. Fire hoor je binnen nu en een minuut of 2.
2: Kink. Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand.

0: ook nieuwsgierig. secondlove.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Het bengen tot je erbij neervalt. Dynamo Metal Fest is terug. Op 14, 15 en 16 augustus strijkt het festival neer in het IJsportcentrum in Eindhoven. Met op de mainstage onder meer Halloween, In Flames,

0: Eindhoven. 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Westerwolde begrijpt dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De situatie is buiten inderdaad onveilig, zegt de gemeente. Dat ziet weinig in de inzet van extra politie. Het kabinet moet gewoon snel zorgen voor meer opvangplekken in het land. President Trump zei deze week dat de onderhandelingen met Iran geen zin meer hebben en gaf opdracht voor nieuwe luchtaanvallen. Maar vandaag klinkt hij weer heel anders. We gaan toch weer om tafel met Iran, zegt hij. Volgens Trump is dat op verzoek van Iran en is Amerika daarmee akkoord gegaan. De Britse politiek is zich rotgeschrokken van de moord op een oud collega. De vrouw werd met zware wonden gevonden in haar huis en was toen al dood. De politie heeft een man van 26 opgepakt als verdachte. De politica zat vroeger bij de conservatieve partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. En atlete Lieke Klaver is lekker op dreef. Ze heeft op de 400 meter haar persoonlijke record geëvenaard. 49,58. Dat deed ze bij een Diamond League-wedstrijd in Monaco. Klaver eindigde overigens als vijfde. Nadine Visser werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Van Rock Werchter, Marco van Hierden.
2: Met straks de last in the party, maar eerst nog eentje van Kasabian. Dit is Fire Life.
0: Kink.

get down, get down, get down, get down, get down, get down.

0: En zo klonk dat vorige week. Donderdag uit mijn hoofd. Een heerlijke festivaldag in Werchter.
1: Thank you. We love you. Have a great day. See you next time. We are the CBO.
0: Met nog later op die dag op het adviesje afsluiter Mumford & Sons. Die pak ik er straks ook nog wel even bij. En The War on Drugs, en daar maak ik Niels blij mee. Want hij wil graag In Between the Waves live horen. Nou, goed nieuws, die hoor je zo meteen dan ook. Want vanavond tot aan 12 uur het beste van Rock Werchter. En als je het over het beste hebt, dan mag je natuurlijk de Last in the Party niet overslaan. Hè? En ik kan het bevestigen hoor, want ik heb ze 2 jaar geleden live zien spelen in de Melkweg. En dat was echt heel tof. Heel hard meegezongen. En ik was niet de enige. Deze zomer staan ze bijna in elk weekend ergens op de planken, op een festival. En dat is knap, want ze zijn pas 3 jaar geleden doorgebroken met Nothing Matters. Vorige week speelden ze hier op Rock Werchter, net als Big Dog en Sinner. En die hoor je nu.

Het is volledig hysterisch als je erover nadenkt. 3 jaar geleden hadden we nog nooit van ze gehoord. The Last Dinner Party. Nu hebben ze onder andere begin volgend jaar 10 keer de Intuit Dome in Los Angeles uitverkocht. Dus ook daar gaat het helemaal los. Die trein die dendert gewoon net zo hard door. Dat geldt trouwens ook voor de Kinktrein. Stap lekker aan boord, want tot aan 12 uur gaan we richting het eindstation. Tot die tijd de trein volgepropt met de beste registraties van Rock Werchter van vorige week. En de volgende halte, dat is de War on Drugs, je hoort al. Het is donderdag rond 9:30 s'avonds en het was de hele dag perfect festival weer. Zonnig, hier en daar een wolkje. Dat zorgde voor heerlijke temperaturen van rond de 23 graden. En als je het mij vraagt, zijn dat de ultieme omstandigheden om naar de War on Drugs te luisteren. Niels die stond erbij en keek ernaar. Net als ruim 50.000 andere War on Drugs fans. En op de setlist natuurlijk Under Pressure. Red Eyes mag niet ontbreken. Maar ook deze hoort erin thuis. An Ocean in Between the Waves. En dat klonk vorige week zo.

0: Nou, ik ben volledig bevooroordeeld hoor, maar dit is altijd een team. The War on Drugs live is altijd goed. Je hoort ze met An Ocean in Between the Waves. Vorige week dus op Rock Werchter. En nu te horen in Het Beste van Rock Werchter. Waar je straks onder andere nog de vaccins krijgt. 4 tracks live vanaf vorige week het optreden op Rock Werchter. Maar Marion die heeft een andere voorkeur. Ze zegt, ik heb vorige week geluisterd naar het hele optreden van 21 Pilots op Kink. Maar ik wil eigenlijk alleen maar Heathens horen vanavond. Oké. Goed nieuws, komt eraan.
1: Dit is Kink, het beste van Rock Werchter. Kink.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid...

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Headbangen tot je erbij neervalt. Dynamo Metal Fest is terug. Op 14, 15 en 16 augustus strijkt het festival neer in het IJsportcentrum in Eindhoven. Met op de mainstage onder meer Halloween, In Flames.

0: Ik zei net wel dat de War on Drugs heel goed was, maar... Man, deze gasten die konden er ook wat van, hoor.
1: Het beste van de rockwerchter.
0: Als je afgelopen zaterdag Kink aan had staan rond 11:30... en dat had je natuurlijk, dan was je erbij. De hele show mochten we uitzenden op Kink. 21 Pilots, lekker meeblijven vanaf de bank. Maar ja, voor hetzelfde geld lag je al onder de wol. Nou, dan hebben we aan je gedacht. Je hoorde net Heathens van 21 Pilots zoals het vorige week zaterdag klonk. Over de wei van Rock Werchter. En als je erbij was en je hebt zin om nog een keer weg te dromen bij jouw favoriete optreden, of je had kaarten, maar het kon op het laatste moment niet doorgaan, dan zit je nog dwars. Of het dan misschien de pijn wil verzachten door iets te laten horen van Rock Werchter waar jij bij had moeten zijn. Nou, één advies, kruip dan even in de Kink-app en laat me weten wat je wilt horen vanavond. In het beste van Rock Werchter. Misschien wel de Vaccines. Nou, dan had je zaterdag iets voor 4:00 in de middag in de barn gestaan als je er live bij was. Althans, als je geluk had, want die was natuurlijk afgeladen vol, hè. Al 4 keer eerder stonden ze op Rock Werchter. Afgelopen weekend waren ze terug. En Ronnie die was erbij. En volgens hem was het de beste show van de dag waar het bier ook het snelst op was. Dat ga je snappen als je ze hoort hoe dat eraan toe ging. Dit zijn de Vaccines.

0: weet niet of je het nog kunt herinneren, dat Roni, voordat je vier tracks hoorde van The Vaccines, het had over dat dit het optreden was waar zijn biertje het snelst op was. Ah, ik snap het wel. Want wat een energie weten de mannen van de Vaccines toch iedere keer weer neer te zetten tijdens optredens die ze geven. En zo ook vorige week tijdens Rock Werchter die je hoorde vier tracks van ze. Waar onder andere deze net, If You Wanna. Vanavond tot aan 12 uur het beste van Rock Werchter. Het maakt niet uit wat het is als het maar daar op de planken heeft gestaan. Dus laat me vooral weten als je iets wilt horen. Zo heeft Katelijn daar gebruik van gemaakt. Zij heeft vorige week voor het eerst bij Stefan Koren gehoord van Easy. Stefan Koren, elke maandag tot en met donderdag, te horen van 3 tot 6, draaide een liedje van haar en Katelijn en dacht, oeh, dat is tof. Mocht je haar gemist hebben, dan is het tijd om kennis te maken. Niet met Katelijn, maar wel met Easy. Het is een Belgische singer-songwriter. In Japan staan ze dus al in de rij voor haar. Hè? En ik voel aan alles dat dat in Nederland ook net zo hard gaat lopen. Waarom? Dat ga je horen. Twee tracks van haar. Vorige week tijdens Rock Werchter. Je hoort Kit, maar eerst is dit When You Are Around.
1: Kink, het beste van Rock Werchter.

0: denk dat ik even met de billen bloot moet. Ja, klinkt een beetje smerig, maar ik zal je de details besparen. Het gaat vooral om een confessie.
1: Het beste van de Rock Werchter.
0: Ik had Easy niet echt heel erg scherp op mijn vizier. Maar na het horen van deze twee live tracks die ze vorige week speelden op Rock Werchter, namelijk Kid en When You Are Around, is bij mij de knop om. Ik vind het echt heel goed. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Vorige week speelden ze dus op Rock Werchter vanavond te horen in een speciale editie, namelijk 3 uur lang het beste van Rock Werchter 2026. Met zometeen tijd voor het nieuws, maar Inge stuurt nog even een appje. Of ik misschien ook nog iets heb van het optreden van Mumford & Sons. Jazeker. Ik zag dat ze momenteel een korte break hebben. 31 juli pas weer de eerste show in Minnesota. Misschien even aan het bijkomen van een heerlijke show die ze gaven op Rock Werchter. De afsluiter van dag 1. Zometeen direct na het nieuws van 11 hoor je Badlands. Maar eerst tot aan die tijd is dit Begin Again.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1 plus 1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Lunteren is een jongen overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Hij was te voet onderweg in het dorp toen hij werd geraakt. De jongen werd nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de auto is aangehouden. Dat was een 18-jarige man die ook uit Lunteren komt. In Rotterdam zijn zeker 15 huizen ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een flat. Volgens regiozender Rijnmond waren een moeder en 2 kinderen thuis toen de brand uitbrak. Ze kwamen veilig buiten. De brand is ook overgeslagen naar de huizen ernaast. Voor de mensen die niet terug kunnen, wordt opvang geregeld. Asielminister Van den Brink begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens hem is het begrijpelijk dat de hulporganisaties zich niet meer veilig voelen. Migrate gaat nog wel door met hulp bieden. Zij vinden hun werk nog te belangrijk om ermee te stoppen. En de Britse politicus Nigel Farage van Reform UK is geschokt door de moord op een partijgenoot. Een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd doodgevonden in haar huis en de politie heeft intussen een verdachte opgepakt. Farage zegt dat ze een belangrijke rol speelde bij de Brexit en is haar daar dankbaar voor. Het weer van Weer Online? Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog hoogzomers.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste van de rockwerchter. Marco van Hierden.
3: We zijn nog niet klaar. Zometeen live The Haunted Youth. Eerst Mumford & Sons.
1: Kink.

0: Ik sta nog een beetje na te beven, want dit is echt zo zot.
1: Dat waren de eerste woorden die ze uitsprak nadat ze van het podium afliep. Pommelien Thijs mocht meedoen op het hoofdpodium als afsluiter van Rockwerchter de donderdag samen met Mumford & Sons en de deze in Badlands. Van harte welkom. Het is vrijdagavond. Een speciale vrijdagavond, want vanavond alleen maar live muziek te horen hier op Kink. Want we blikken nog één keer terug naar dat heerlijke festival Rockwerchter. 100 artiesten stonden daar op het podium en daar pakken we een greep van hoe dat klonk. Beentje omhoog en even lekker genieten van live muziek op Kink. Ik kan me voorstellen dat Jim Voorwald en Stefan Koren er ook zo bij lopen. Of bij liggen, beter gezegd. Want die hebben hard gewerkt tijdens een waanzinnige editie van Rockwerchter. En over Jim gesproken, die sprak een paar maanden geleden met de Haunted Youth om ze vervolgens de Kink-bunker in te sturen van een akoestische set. Dat optreden kun je trouwens terugzien op kink.nl. Die band die groeit echt als kool en dat is mede dankzij deze Teen Rebel Live, The Haunted Youth.

0: Forget Me. Nou, dat is precies hetgene wat we niet gaan doen. Sterker nog, ik wil je heel graag doorverwijzen naar King.nl... want daar zie je een akoestische set van de mannen van The Haunted Youth.
1: Het beste van de rockmeester.
0: Maar dit was een live registratie van vorige week. Daar stond de band Forget Me live vanaf Rock Werchter. Waar we langzaamaan aan het aftellen zijn richting een nieuwe dag. Dat betekent dat we nog, ja, wat is het, goed en wel 45 minuten ruimte hebben voor live muziek. En die komt in de vorm van Rock Werchter. Vanavond het beste van. En nu tijd, voordat we naar Yard Act gaan, voor Marianne's aanbeveling. Marianne die komt namelijk met de band The Cardinals. Ik moet je eerlijk zeggen, Marianne, ik heb ze zelf gezien tijdens Eurosonic Noorderslag vorig jaar in de Vera. Dat was zo'n avond dat iedereen er doorheen zat te tetteren, weet je wel. Ik schaamde me dan echt kapot dat ik daar tussen sta. Nare eigenschap is dat toch? Maar op festivals heb je daar minder last van. Ik bedoel, dan heb je 70.000 man voor je neus. Dus ja, als er dan iemand een kletspraatje maakt, heb je er niet zo heel veel last van. Deze band laat zien dat het prima past op de grote podia. Mocht je ze nog niet kennen, dan is het nu hoog tijd. Weet dat je het voor het eerst hebt gehoord op Kink. Dit zijn Cardinals en St. Agnes Live op Rock Werchter.

Hou deze man in de gaten, hoor. De band Cardinals op Kink. Hopelijk dat we op deze manier ze in ieder geval een steuntje in de rug hebben gegeven. Nou, een band die daar sowieso over kan meepraten is Yard Act. Die hebben ooit het duwtje in de rug gekregen van niemand minder dan Elton John. Dat begon als een lofbetuiging in interviews en op de radio. Uiteindelijk leidde dat tot een officiële samenwerking in de studio. 100% Endurance was al uit, werd opnieuw opgenomen. Dit keer dus met Sir Elton. Vorige week strijkte de band neer, Yard Act, in België. Ze hebben Elton thuis gelaten. Dus laat ik de 100% Endurance thuis. Wel heb ik voor je New Beginnings, The Overload. Maar eerst is dit Redeemer live van Rock Werchter.

0: fijne band om op je festival te hebben. Vorige week klonk dit zo, Yard Act, The Overload, live op Rock Werchter. En daarmee officieel ben je onderdeel van een live registratie vanavond van Rock Werchter. En dat klinkt een beetje gek, want ik hoor je zeggen, oh, maar Marco, dat was toch vorige week?
1: Het beste van de Rock Werchter.
0: Ja, klopt, dat was vorige week, maar vanavond 3 uur lang het beste van Rock Werchter 2026. De 51ste editie. We waren erbij, hebben zoveel mogelijk goede acts bij elkaar geschraapt, goede optredens opgenomen. En die hoor je vanavond tot aan 12 uur terug hier op Kink. Als je nog iets wilt horen zelf, laat het vooral even weten, hè, dat kan. Pak even de Kink-app erbij, stuur me een bericht. Laat vooral weten wat je wilt horen. Ik heb straks nog wel echt een grand finale voor 12 uur. Ik ga nog niet zeggen van wie die komt. Wel kan ik je vertellen dat ik straks nog een live track heb van Bad Nerves. Maar eerst de band die ik zelf dus eigenlijk nog nooit heb gezien. En ik snap niet zo goed hoe dat kan, want vorig jaar waren ze notabene nog in Nederland. In de winter traden ze op in Amsterdam. Ik heb het over Wolf Alice. Ik weet niet waar jij aan bent gegaan met die band, maar bij mij was het wel Blue Weekend. Die plaat is inmiddels een jaar of 5 oud. Daar staat onder andere The Last Man on Earth op, een smile. Waanzinnig album. En een paar van de tracks van het album hebben ze gespeeld natuurlijk vorige week tijdens Rock Werchter op de vrijdag om 2:15 stonden ze op de plank. 2 nummers ga je horen hier op Kink, waarvan dit de eerste is. Bloom, Baby Bloom.

0: echt zo lekker. Vrijdagmiddag, 1:15, zonnestralen die lekker op je bolletje landen. En dan luisteren naar Wolf Alice. Bros hoorde je live vanaf Rock Werchter. Met zometeen nog een cadeautje die ik met je wil uitpakken. Namelijk 4 nummers van een optreden dat vorige week plaatsvond in België. Tijdens Rock Werchter. Ik ga nog niet vertellen welke band het is, maar het is wel een thuishaven voor de band. Welke dat is, hoe het klinkt, dat hoor je zometeen net als Bad Nerves.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
3: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kink.

0: van Heerden.
1: Met zometeen nog een live track van Bad Nerf. Live vanaf Rockwerchter, maar eerst...
0: Kink, het beste van de Rockwerchter.
1: Het cadeautje van de avond. Het laatste cadeautje voordat je het bed induikt. De mensen die je nu gaat horen, dat zijn vrienden van Kink. Op 18 september verschijnt hun nieuwe plaat, Tarmac. Dat is de opvolger van Colossus. Jim Voorwald, collega, sprak op Pinkpop al eerder met Ruben Blok. En hij geeft je een tipje van de sluier hoe die nieuwe plaat gaat klinken. Dat kun je natuurlijk terugvinden op kink.nl. Check de site. 2 weken na dat gesprek op Pinkpop stonden ze weer op de planken. Natuurlijk stonden ze weer op de planken. Dit keer op Rock Werchter, want... Ja, als je deze band vraagt om te spelen... dan krijg je gewoon een strakke, rammende set... waar geen spel tussen te krijgen is. Dus die wil je op je affiche hebben. Thuisbasis voor de band. Als muziek in de oren voor ons. 4 tracks van het optreden. Vorige week van Triggerfinger. Je hoort zometeen Let It Ride. Ik heb Stars voor je. En Come Clean. Maar eerst is dit I Follow Rivers.

Dames en heren, jongens en meisjes, we hebben wat nieuwe liedjes uit. De volgende song was onze eerste single en die is vorig jaar uitgekomen, in september ergens. Die heet Stars. En we hebben allemaal wel eigenschappen waar we minder fier op zijn. Bij mij is dat onder andere overhaast conclusies trekken. Geprobeerd het te vermijden, maar om de zoveel tijd gebeurt het toch. Vooral naar de jongere generatie toe soms. Dat je denkt dat je het beter weet, omdat je het allemaal al eens gedaan hebt. Maar dat is niet altijd waar. Of overhaaste conclusies trekken tijdens een voetbalmatch. It's all part of life. Maar soms dus gewoon een hart onder de riem. You're gonna put stars in it.

Achille en Timmer, dat ligt Tompie Backline en Tour Management. Joffrey aan de bas, Mario aan de drums. Dat zien we echt, maken er een heel fijn weekend van.

0: Dit is Kink.
1: Het beste van Rock 12 uur.
0: Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In een visvijver in de buurt van Helmond is een lichaam uit het water gehaald. Er was eerder op de avond een zwemmer opgegeven als vermist. Duikers hebben het water daarop afgezocht en een lichaam gevonden. De politie probeert erachter te komen om wie het gaat. Als dat is gebeurd, wordt de familie ingelicht. Het COA is boos dat Den Haag een nieuwe asielopvang in het oude Haga ziekenhuis heeft geschrapt. Maar volgens Richard de Mos van Hart voor Den Haag vergeten ze dat er verkiezingen zijn geweest. In het Haagse coalitieakkoord staat duidelijk dat die opvang er niet komt. Het COA is volgens de Mos altijd welkom om te praten over een andere plek. In een flat in Amsterdam was brand vanavond. Het vuur begon volgens stadszender AT5 op de derde verdieping, maar niet veel later kwamen de vlammen ook via de eerste verdieping naar buiten. De brand was wel snel onder controle. Het is niet bekend hoe de brand ontstond en of er gewonden zijn. En Spanje is op het WK voetbal door naar de halve finale. Door een late goal in de slotfase werd het 2-1 tegen België. De Belgische keeper Courtois viel geblesseerd uit. Zijn invaller ging in de fout bij de 2-1. Met het Belgische doelpunt werd de Spaanse keeper Simon voor het eerst in 649 minuten gepasseerd op een WK. Dat is een record. Het weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.
3: All right, we're gonna do an old song. If you know the words to this one, everybody please sing along. This is called Radio Punk.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een brand in Rotterdam werden 24 woningen ontruimd. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een portiekwoning en sloeg over via het dak naar de huizen ernaast. Meerdere woningen zijn verwoest. Er raakte niemand gewond, maar zo'n 50 tot 60 mensen stonden wel op straat. Die werden opgevangen in het gebouw van de gemeente. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn gestopt met helpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze vinden het niet veilig meer voor hun medewerkers. Migrate gaat nog wel door. Zij helpen vooral 's nachts bij het aanmeldcentrum, wanneer er verder niemand is om te helpen. Daar bekijken ze ook wat ze eventueel overdag kunnen doen. Het aantal doden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela vorige maand is gestegen tot net iets meer dan 4100. Het aantal mensen dat gewond of dakloos raakt is onveranderd sinds woensdag. Bijna 18.000 mensen raakten hun huis kwijt en ruim 16.000 mensen raakten gewond. Er worden ook nog duizenden mensen vermist. En de voetbalbond van Colombia heeft geen goed woord over voor de mensen die doodsbedreigingen sturen naar spits Campas en zijn familie. Die werden het doelwit na de uitschakeling van Colombia op het WK tegen Zwitserland. Campas gaat daarom zelf voorlopig niet terug naar Colombia. Hij miste in de verlenging een grote kans op de winnende goal. Het weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.
2: So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes.

0: Kink. Alternative Rock Radio.
1: Kink.
0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. Een auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. De meeste mensen die gisteravond in Rotterdam hun huis uit moesten door een brand kunnen gewoon thuis slapen. Op de vierde verdieping van een portiekwoning brak brand uit. Die sloeg via het dak over naar huizen ernaast. In totaal werden 24 woningen ontruimd. De bewoners van de huizen die zijn uitgebrand worden opgevangen. Op Cuba is voor de tweede keer deze week de stroom uitgevallen. Het hele eiland zit zonder elektriciteit. Sinds de Amerikaanse sancties tegen Cuba heeft het eiland te maken met een grote energiecrisis. De stroom valt vaker uit en dat komt ook door verouderde infrastructuur en een gebrek aan olie om stroom mee op te wekken. En de eerste halve finale op het WK voetbal is bekend. Frankrijk speelt dinsdagavond tegen Spanje, dat gisteravond met moeite langs België kwam. Het werd 2-1. Frankrijk won een dag eerder met 2-0 van Marokko. De andere halve finalisten worden vanavond bekend. Dan speelt Noorwegen tegen Engeland en Argentinië tegen Zwitserland. Het weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm.
0: Kink.